0: even in het harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. In Winschoten in Groningen zijn twee mensen gewond geraakt. Het gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident. Maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer in Groningen kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten die twee gewonden. Die zijn allebei naar het ziekenhuis toegebracht. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de vijfde tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de tweede plek. Oscar Piastri is de nummer drie. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6:00 Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond dus, om 10:00 staat de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Dat vind je alleen
1: bij ons in Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Amerikaanse president Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat die terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein in Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met die terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt ook dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gaan gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 nieuwe plekken brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer tot slot. Vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later wel kans op buien met ook hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van het Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in Gelderland in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de weg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant schrijft dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen later in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken zoals deze komen vaker voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de GP's van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui, elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later op de dag ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Dat vind je alleen
1: bij ons in Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.
2: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn, strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in wording. Ik ben klaar met al dat liegen, klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen, mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar, wie jij nu ziet ben

Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij kan niet.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Het Pentagon zegt dat binnen 6 tot 12 maanden dat moet gaan gebeuren. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na een woordenwisseling met bondskanselier Merz. Die zei dat de VS geen strategie heeft in de oorlog met Iran. In de VS wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait de mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus wonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijk recht op abortus geschrapt. En sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving. En is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. Op een bedrijventerrein in Ermelo staat een toetjesbedrijf in brand. Er komt veel rook vrij en in de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, zegt de veiligheidsregio. Maar de weg is niet dicht. En AI-versies van acteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep As The Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. En de organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een afweging te kunnen maken. Het weer dan nog. Zon en wolken in de ochtend. Vanmiddag en vanavond stevige regen en onweersbuien vanuit het zuiden. Het wordt 14 tot 25 graden. Morgen dan regen en onweersbuien en een stuk koeler, een graad of 18. En de rest van de week gaat de temperatuur verder omlaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Volg Radio Aalsmeer ook via Facebook en Twitter. Hashtag Radio Aalsmeer.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op een bedrijventerrein in Ermelo is een fabriek verwoest waar desserts en patisserie werden gemaakt. De brand brak vannacht uit. Vanwege de hitte werd de vuurzee van buitenaf bestreden. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze oververhittingsklachten hadden. De brandweer laat het gebouw nu gecontroleerd uitbranden. Er komt nog altijd veel rook vrij. In de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, maar de weg is niet dicht. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump dreigde eerder deze week al dat te doen, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De terugtrekking van de 5.000 militairen zou binnen een half jaar tot een jaar moeten gebeuren. AI-versies van filmacteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep as the Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. De organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een goede afweging te kunnen maken. Dan is weer zon en wolken met vanochtend al een enkele bui, vooral langs de kust. Later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog. 20 tot 25 graden wordt het. Vanavond van het zuiden uit nieuwe buien, mogelijk met onweer. Morgen regen en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bultrug Timmy, die 2 maanden geleden in Duitsland strandde, is vrijgelaten op de Noordzee. Rond 9:00 zwom het dier weg uit de duwbak waarin hij naar open zee was vervoerd. Gisteravond werd de vrijlating nog uitgesteld vanwege hoge golven. Die zouden het dier verder kunnen verwonden. De bultrug werd uiteindelijk vrijgelaten op zo'n 70 kilometer van de Deense kust. Het dier kreeg de naam Timmy omdat hij strandde bij de Duitse badplaats Timmendorfer Strand. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies 1 jaar geleden waren er rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook al een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. President Trump probeerde de luchtvaartmaatschappij nog te redden tegen het advies van sommige adviseurs in. Dan is weer zon en wolken met vanmorgen al een enkele bui, vooral langs de kust. Later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog. Dan is het 20 tot 25 graden. Maar vanavond volgen vanuit het zuiden nieuwe buien met mogelijk ook onweer. Morgen regen- en onweersbuien en 1 graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Sam op zaterdag. Met Sam van Hest.

0: zaterdagmorgen 10 uur. Tijd voor Sam op zaterdag.
1: Een goedemorgen luisteraar, welkom bij wederom een twee uurtjes Sam op zaterdag. We zijn de meimaand ingegaan, allerlei activiteiten die er gaan komen, daar gaan we uiteraard het komende twee uur ook wel enige aandacht aan besteden. En het is ook vakantietijd, dus Fikke Leandros, die ging er ook op uit met Theo, die gingen naar Lodz, zoals ze daar zei, en het Pools is dat Oets. Ja, je moet ook laten weten, ik ben er ooit eens geweest. Ik ben er twee keer geweest. Eén keer in de tijd van het IJzeren Gordijn. Toen was het een ontzettende vervelende, nare industriestad. En toen was het geloof ik nu ergens 2008 of zo. En toen, dat was een metamorfose, fantastisch. Ja, goed. En hoe we dat dan verder gaan invullen deze komende periode. Ja, daar heeft Rob de Nijs weer een heel prachtige nummer op gemaakt. En hoe? Ja, daar komt u wel achter. En hij vult het anders in, maar dat maakt natuurlijk niet uit. Hè. Het gaat gewoon om hoe doe je dat?

Ja, nou ja, ineens hield hij op met als ik jou zie. Ja, het was al een aardige tijd. En dat hij ons vertelde van hoe hij het vond, als hij er zag. Ja, dat gold misschien ook wel als we even terugkijken. Dat mag natuurlijk ook een beetje, ja, even terugkijken naar afgelopen week. Was voor mij natuurlijk bijzonder. Als je de vorige week heeft geluisterd, dan weet je misschien nog een beetje waarom. Ik bedoel, het was nog niet helemaal doorgedrongen, geloof ik, die vorige week zaterdag. Afgelopen maandag hadden we dan Koningsdag. Was ook weer een hele bijzondere dag voor mij. Met een obade en een ontbijt met de burgemeester. En het was een mooie dag. Ik ben nu weer een beetje geland. Nou, Koningsdag natuurlijk. Nou, we waren in Friesland. Daar heeft de kast in Nijedij veel gezongen. En Elske de Wal die zong het Friese volkslied. En als je dat dan combineert, dan kom je met Elske de Wal die in Nijedij gaat zingen. Oftewel, als ik het goed vertaald heb, geniet van de nieuwe dag. Nou, Elske de Wal in Nijedij. Eventjes terug naar afgelopen maandag.

Ja, een nieuwe dag. Ja, nou, dat kunnen we wel zeggen. Dat, die is begonnen. Nou, maar ja, als je dat zo zag, het was best wel een dag waar veel mensen, laat ik zeggen, aandacht kregen. Hè? En dan heb je er altijd wel iemand tussen die heel bijzonder is. Voor de een is het deze, voor de ander is dat. En ja, Michael Bublé die heeft dat ook. Die zegt dat dan ook, hè, van I only have eyes for you. Ja, zo klinkt dat natuurlijk ook wel helemaal goed.

Ja, daar gaat hij dan. Daar gaat hij dan met zijn blik alleen op die ander, wie het dan ook zal zijn. Hè. Het is sowieso iets met blikken. Hè. Je kunt je hebt blikkendag, maar dat is een heel ander nummer. Ik heb de blik op het weer. Hè. Dat is zo. En ja, vroeger hadden we natuurlijk toch de gedachte dat het hier altijd minder was. Ja, klimaatverandering, ja, we hebben er toch maar mee te maken. Dus ik denk dat bijvoorbeeld zo'n nummer als wat heel lang geleden, toen wij nog jong waren, hè, leeftijdsgenoten door Connie Stewart op de teksten van Annie M.G. Schmid werd gezongen. Hoe dat nou zou zijn hier in Nederland en met name in Den Haag. Ja. Hoe voel ik mij daar? Ja, nou, op dit moment denk ik dat je de temperaturen van nu ongeveer kunt vergelijken met de temperaturen van toen, waar Connie dacht dat ze het fijn had.

0: De Haag.
1: Ja, de heimwee slaat op een gegeven moment keihard toe. Jawel. Maar ze zijn in Frankrijk. Ja, als je bij mij Frankrijk zegt, dan weet je misschien ook wel welke kant dat we nu uitgaan. Jawel hoor. We krijgen weer een aantal chansons. En nou ja, goed, omdat we het toch een beetje over het verleden hadden. Hier encore, zegt Charles Aznavour in het Frans. Een beetje lijkt het op Yesterday When I Was Young. Nou, daar laten we het allemaal niet over hebben. We hebben het gewoon over. We doen het gisteren nog een keer. Hier encore, gisteren nog. Gisteren nog. Ja, dat is het, hè? Gisteren nog. Jawel, Charles, vertel eens, jong.

Ja, gisteren nog. Gisteren nog, toen we naar alle jongens en meisjes keken, hè, onderling. Ja, dat won het toen ook op het Eurovisie Songfestival. Françoise, die komt vaak voorbij, maar deze niet zo heel erg vaak. Maar ja, die hoor je dan ook het meeste eigenlijk op andere zender. Maar vooruit, althans ook die, laat ik zeggen, wat in de verleden tijd zich begeven qua muziek. Nou, Tous les garçons et les filles, daar komt ze.

Ja, heel zacht drummertje eroverheen. En ja, goed, dan als je als garçon wordt toegesproken. Ja, nou dan zijn, althans, ik behoorde tot de categorie die dan toch vooral naar de vier keek. En nou kwam ik dus Serge Reggiani tegen. En die had het over ma vier. Ja, daar voelde ik me wel een tuin. Maar ja, wat is dat dan, hè? Is dat nou mijn dochter of is dat nou mijn meisje? Nou, laten we dat dan maar even aan Serge vragen hoe hij dat graag had ingevuld gehad willen hebben.

Ja, een nummer over zijn dochter. Prachtig toch, hè? Zo over je dochter kunt zingen. Ik denk dat vaders die een dochter hebben, dat die zo'n gevoel wel kennen. Wat hier uitspreekt. Maar ja, naar het volgende nummer. Ja, daar kan ik dan. Dan weet ik eigenlijk niet wat ik daarmee aan moet. Weet ik dat? Nee, dat weet ik niet. Ja. Een duet van een toenmalig echtpaar. Niet zo heel erg lang, maar goed. Johnny Hallyday en Sylvie Vartan. En ja, ik zei al, die zaten niet zo lang bij elkaar. Hè. Dus dat ze een nummer hebben gezongen van vertaald, ik heb een probleem. Ja, daar kan ik me iets mee voorstellen. Nou ja, hoe dat klinkt. Nou, misschien voor de eerste keer dat u het hoort. Nou, dan heeft u nu een primeur. Bij Is Sam op zaterdag, bij Radio Asmeer, met Johnny Hallyday en Sylvie Vartan. J'ai un problème.

Ja, je moet er wel samen uitkomen uit zoiets. Daar hebben ze helemaal gelijk in. Nou, ik, al zoekende naar, laat ik zeggen, wat we vandaag hier allemaal naar u zouden laten brengen, muzikaal, kwam ik bij Nara Noyan weer eens uit. Ik kwam in de Franstalige sector een titel tegen, Rastva Free, Drie. Nou ja, Madeleine et Ali. Nou, u heeft misschien al een idee welke kant dat uitgaat. Maar ja, ik laat het u toch horen hoor. Nara Noyan met een, vind ik persoonlijk, mooi en heel bijzonder nummer.

tjap, tjap, tjap. Ja, ja, u weet het, als het zo eindigt, dan kan ik niet nalaten om daar even met mijn eigen stemgeluid nog even iets aan toe te voegen. Niet dat dat een verhoging van de vreugde is, misschien eerder het tegenovergestelde, maar goed. Ach ja, het zit nou helemaal een beestje. Dat na 78 jaar eruit meppen, dat wordt toch even... Nou ja, we doen ons best, hè. Dat was dan toch een wat moeizame relatie wellicht. Hoewel de melodie dat niet doet vermoeden. Maar Dave, onze Hollandse Dave, die in Frankrijk zulke successen aan elkaar reeg, die deed het toch anders. Die hield het wat dichter bij huis, laat ik het maar zo zeggen, toen hij een brief naar Helene stuurde.

Nou ja, dat zit volgens mij wel goed bij Dave met Helen, als ik dat zo beluister. En ja, kun je daar dan op zeggen? Dat is toch een bravootje waard, hè? Ja, Barbara Pravidi had ook een bravo. Nou, dat, hoe die van haar is. Ja, u heeft hem wel eens vaker gehoord. Als u naar dit programma geregeld heeft geluisterd, hebt u wel kans dat u het een keer gehoord heeft. Maar je zulke nummers, die kun je vaak genoeg horen. Wat mij betreft, bravo, hè, Barbara?

Ja, dat was een bravo van Barbera. En we gaan de Franse tijd even afsluiten in het café met geneugtes. Want dat is ook wel de tijd ervoor. De geneugten in het café van het café Patrick Bruel.

Ja, ja. Het Café de Delizia. Ja, het klinkt heerlijk, hè? Nou, goed. Wat hebben we? Nou, we hebben nog één nummer eigenlijk. En dan krijgen we alweer het nieuws van 11 uur. Excuseer. Eventjes een kikkertje wegwerken. Nou, wat gaan we dan doen? Het volgende uur. Ja, nou, ik ga die toch maar vast even. Nou ja, voorbereiden klinkt wat overdreven, maar ik ga het wel even erover hebben dat wij het volgende uur wat tijd gaan besteden aan onder andere 4 mei. En u weet wat daar is gebeurd op 4 mei. Nou, daar hoef ik het dan ook nu verder niet meer over hebben. Daar gaan we het volgende uur op verder. Ik ga nu eindigen met een eerste zetje wat daar, laat ik zeggen, bij hoort. Dat is Beautiful People van Melanie. En dat komt nu en dan gaan we na de klok van 11 weer verder. Tot zo.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf zojuist het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME's, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie, Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bultrug Timmy, die eind maart aanspoelde in Duitsland, is vrijgelaten in de Noordzee. De bultrug werd naar het Skagerrak gesleept met een bak achter een schip en vanmorgen vrijgelaten. De bultrug heeft een zender meegekregen om hem te kunnen volgen. En het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui, later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Sam op zaterdag. Met Sam van Hest.

0: Het is weer best, want hier is Sam van Hest.
1: Ja, we hebben die ook weer gehad. En een goede verdere morgen, zou ik willen zeggen. Ja, ja, zo gaat dat. We begonnen met het tweede uur, Sam, op zaterdag hier met Ramses Shaffi en Lisbeth Lesmet aan de andere kant van de heuvel. Want daar is gras altijd groener. En daar komen soms ook wel eens problemen door. Nou, dat gaan we de komende dagen gaan we daar ons over buigen. Het is wel een mooi nummer om daar even over na te denken soms. Ik bedoel, nou is de vraag natuurlijk altijd van, moet je dan blijven nadenken? Nou ja, dan laat ik het nu. Dan hoef ik verder helemaal niks aan te doen. En dat kunnen wij allemaal gelukkig zelf bepalen. Hè? Nou, goed. Waar ga je dan mee door? Nou, ik begon natuurlijk met Beautiful People. En het eindigde het vorige uur met Beautiful People van Melanie. Nou, en Christina Aguilera, die heeft het gewoon alleen maar over beautiful. Laten we daar maar mee beginnen. Dat uiteindelijk de meeste mensen toch beautiful zijn.

Ja, Christine met mooi, beautiful. En dan ga je een beetje nadenken van hoe ga ik nou het een en ander inkleden. En dan zie je bepaalde nummers voorbij komen en dan denk je van, wat kan ik daarmee? Bijvoorbeeld de Kingston Trio. Daar zag ik een titel van El Matador. Nou is dat natuurlijk op dit moment niet echt, laat ik zeggen, het meest geliefde beroep buiten Spanje. Maar het staat wel ergens voor hoe, laat ik zeggen, niet alle mannen, maar sommige leiders zich gedragen. Ik vond het eigenlijk wel passen. Ik weet niet of u mijn gedachtegang kunt volgen, maar het nummer, daar valt helemaal niks tegen te hebben natuurlijk. De Kingston Trio, El Matador.

Ja, een plots einde van El Matador. En in overdrachtelijke zin kan ik daar van alles van maken. Nou ja, ik zei het al, 4 mei komt eraan. En ja, goed, dan heb ik altijd een aantal nummers die daarop slaan. Omdat ik dat, ja, er staat wel dat het vrolijk is. En het zijn ook best leuke nummers. Maar ja, de onderliggende gedachte kan je niet weg... en ook de onderliggende tijd kan je niet even wegpoetsen. Dus toch nog uiteraard, zou ik zeggen. Marlene Dietrich met... Zaak meer wo die bloemen zien. Een van de mooiste protestnummers, heb ik al eens vaker gezegd, die ik vind die er zijn. Alsjeblieft, Marlene Dietrich.

Ja, de vraag stellen. Wanneer zullen ze het begrijpen? Ja, ik ga er niet op in. We hadden natuurlijk ook Nederlandse, protestnummers. Hè? Een van de bekendste. En dat zei ik geloof ik altijd bij. Dat is in het vorige nummer zo geweest. De violen spelen daar een belangrijke rol in. Dat is ook bij het volgende nummer van Boudewijn de Groot. En als ik dat zeg, ach, dan weet u het wel. Juist.

Ja, nou, dat is een duidelijke, hoe noem je dat? Mededeling. Ja, nou, zwak woord ervoor, hè. Ja, dan heb je ook nog zo'n nummer als Soldiers Who Wanna Be Heroes van Rod McKuen. Nou, laat ik Rod dat eens een keer niet zingen, maar Delia Lavie. En hoe zij dan die soldaten naar het heldendom trachten te brengen, althans wat zij daarvan denken. Ja, de melodie herkent u. De invulling? Nou, ik laat het aan u.

je nummer aan en kondig, ja, dan weet degene die hem kent, die weet waar ik het over heb, gewoon Imagine.

En elke week denk ik weer, wanneer kan ik nou het beste het wekelijks terugkerende nummer draaien? Nou, ik denk dat dat nu aangekomen is. En Alicia Lowes en de Urban Soul Orchestra gaan ons de eerstkomende minuten vertellen dat je nooit alleen loopt.

Ja, wat je van zo'n nummer kunt maken. Hè. Dat is, je hebt ze heel kort van 1,5 minuut en van 4,5 minuut. En alles ertussenin. En dat is zo mooi aan muziek, dat je dat, je kunt daar zoveel mee doen. Nou, als je van You'll Never Walk Alone, ja, dan is een hele kleine stap gemaakt naar een nummer wat je normaal gesproken, ja, in mijn programma, ik vind het een mooi nummer, maar de inhoud is wat minder, maar past vandaag wel. Elvis Presley, de Royal Philharmonic Orchestra, met juist In the Ghetto.

Ja, en of dat nou in ghetto is of in een café of ergens anders. Bij de Blues Brothers in het café, bij waar het allemaal om draait, is wat Aretha Franklin zingt. Ik bedoel, als je dat voor iedereen kunt opbrengen, dan zag de wereld er toch anders uit. Dus vandaar respect.

Ja, en dan zou ik zeggen, alles wat ademt. Rob de Nijs. Vorige uur hadden we met Anou. Nou, alles wat ademt dus. Rob, laat horen.

Ja. Ja, nou, ik kwam al zoekende ook uit bij Pink. Pink is een nummer ook getiteld. Nou, niet Welterusten, meneer de president, maar gewoon Mr. President. Is ook wat breder, maar wel een verantwoording afleggen van wat beleid met je doet. Dus ook waar je nu in zit. En in deze tijd zeker. Ik vond en vind het een prachtig nummer. Ook de tekst Pink, Dear Mr. President, would you take a walk with me?

0: Ja, ja, meneer de president. Je durft niet met mij te lopen, hè? Ja. Met al die vragen die ik je gesteld heb. En daar kan ik me wel bij voorstellen. Goed. Ik vind dat je na zo'n nummer eigenlijk prachtig kunt laten volgen door We Are The World. En dan vooral als het live wordt gezongen door een hele bubs aan bekende namen. Zoals van allerlei muzikale vormen. Luciano Pavarotti naast Lionel Richie. Michael Jackson naast B.B. King en Gloria Estefan samen met Mariah Carey. En nog vele anderen als de wereld komt doen dat We Are The World.
1: Carini, educati, pazienti.

Ja, dat was wat je noemt een einde. We are the world met die hele groep aan mensen. En ja, we schieten nu, niet langzaam, maar nou ja, misschien ook wel. En zeker gaan wij naar het laatste nummer van deze twee uurtjes samen op zaterdag. We gaan zo meteen Jan van Veen beluisteren met zijn Weekend Magazine. En ik wens u verder een mooie week. In ieder geval maandag een goede herdenking. Sorry, even een kikker. Dinsdag uiteraard, bevrijdingsdag. En een van die dingen die ik dan eigenlijk wel vind passen bij dit geheel is dit nummer van Over de Muur, waar we het hebben over een tijd die we achter ons hebben, maar wat hebben we voor ons? Zo zou je het ook kunnen zeggen. Hè? In ieder geval, het Klein Orkest sluit deze twee uurtjes Sam op zaterdag af met Over de Muur. En ik zou zeggen, fijne week. Graag tot volgende week weer met een wat gewoner programma. Dag, dag. En blijf gezond.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. Het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe, stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
2: yeah. Weekend Magazine. Met Jan van Veen.

Ja, en dan is het alweer 1 mei. Maar het leuke is dat het zaterdag is. En dan is het weer tijd voor het programma van ondergetekende Jan van Veen. Met als titel natuurlijk At The Weekend Magazine. Ja, en dat betekent weer dat we gaan luisteren naar wat er zoal te doen is in het weekend in het Aalsmeerse. En zoals gewoonlijk aan het begin van de maand is ook Dirk Jonkind in de studio aanwezig om ons zo dadelijk alles te gaan vertellen over de film van de maand. Maar dat dus straks, eerst nog even een stukje muziek. Ja, en dan hoorde ik van de week dat er een nieuw album is uitgekomen van Ringo Starr. Ja, en dan ben ik natuurlijk direct attent. Want dat was natuurlijk de drummer van de Beatles. Inmiddels 85 jaar oud en dus nog altijd actief. Het album is getiteld Long, Long Road. En is voor het merendeel gevuld met country music. Ja, ja, ook in zijn Beatle-tijd mocht hij zo af en toe een nummer ten gehoor brengen. Een paar nummers die hij zong. Act Naturally, Honey Don't, With a Little Help from a Friend. Misschien is dat wel de bekendste. En vandaag laat ik graag een nummer horen van dat nieuwe album. En dat is I Don't See Me In Your Eyes Anymore. Ringo Starr.

0: Ja, dat was Ringo Starr dus, hè, met zijn nieuwe album. Ik denk dat ik volgende week nog een nummertje laat horen. Want ik zag er nog eentje waarvan ik denk, nou, die is ook wel aardig. Maar dat gaan we volgende keer doen. Ja, en dicht bij Ringo Starr hebben we nog Jerry en de Pacemakers. Maar dat gaan we straks horen. Want eerst krijgen we Dirk met de film van de maand. Dirk, ga je gang. Wat gaan we allemaal beleven?
1: Ja, het thema voor deze film van de maand in mei is het Oosterbad. We laten een aantal films zien over de periode heen. Oosterbad is... over 2 jaar is het 100 jaar geleden dat hij gesticht is. Dat was in 1928. Een reden was toen in het jaar dat heel veel kleinere kinderen waren verdronken. Echt een behoorlijk aantal. En toen was de noodzaak, vond men, om zwemles te gaan geven echt aanwezig. Dus dat bad dateert van 28. En Maarten Jonkind heeft in de jaren 30 een aantal opnames gemaakt. En daar starten we mee. En het zijn beelden die dan laten zien hoe het zwembad er toen de tijd uitzag. En die beelden zijn van commentaar voorzien door Martin Verbeek.
0: En zag het er anders uit dan nu?
1: Ja, dat kun je gerust wel stellen. De afzetting was gewoon een boom die in het water lag. En het is nu dan een zeer luxe zwembad als je het daarmee vergelijkt. Echt een open bad.
0: Echt een natuurbad.
1: Een natuurbad, maar dat is het nog natuurlijk. Hè?
0: Ja.
1: Echt natuurbad en dat ziet eruit. Maar je ziet dan die beelden. De tweede film gaat over de heropening van het Oosterbad. Nadat die helemaal gerenoveerd is, het gebouw. Hè? Dus aangepast aan de tijd en dat soort dingen. Op 1 juni 2002. En dat is weer heropend door de heer Hofscholten, de burgemeester toen de tijd. En muzikaal omlijst door Aalsmis Harmonie. Nou, je zult hier heel veel bekende mensen zien die daar met het Oosterbad te maken. Dus veel Oosterlingen zal me stellen. Hè, maar ook bekende Aalsmidders vanuit die tijd. Dat is in de eerste film ook wel zo, maar dat is wat lastiger herkennen uit de jaren 30, denk ik. Hoewel daar wel bij staat wie het zijn. Dat is misschien wel handig. En tenslotte, de laatste film gaat over de nieuwjaarsduik van 1 januari 2010. Dan zie je hoe dat gaat. Allereerst zie je dat al het ijs verwijderd moet worden uit het zwembad voordat je erin kan. En men gaat dan dadelijk zwemmen. Nou, we zien de warming-up voordat men erin gaat. En je moet goed opletten, want het is vaak erin en eruit met zo'n ijsbad.
0: Maar daar kan ik me iets bij voorstellen, moet ik zeggen.
1: Ja. Ik heb het nooit geprobeerd. En ik geloof dat ik dan toch onder de douche ging. Maar dat is wat anders. Die mensen daar. En het is een heel gebeuren. Er zijn echt best wel heel veel mensen die erop afkomen.
0: Over hoeveel mensen hebben we het nu?
1: Nou, dat weet ik niet, maar het bad staat vol.
0: Helemaal vol?
1: Ja, dit staat aardig vol. Ja, nee, hoor, dat is echt best behoorlijke koppen. Maar hoeveel dat er zijn, dat is...
0: Nee, maar het was een hoop.
1: Ja, nee, het is niet dat je naar een leeg bad zit te kijken. Absoluut
0: niet.
1: Dat, en daarna is elkaar met gluwijn goed jaar wensen natuurlijk. Alle drie de films hebben wij gekregen van Siem Kooi en zijn dochters. De films bij elkaar 3 uur en 30 minuten. En Dick van der Zwaard heeft hem weer opgenomen in het filmarchief van Oud-Aalsmeer in beeld. Wanneer zijn ze te zien? Volgende week vrijdag 8 mei om 11 uur 's morgens is de eerste vertoning. Dag daarna om 9 mei om 1 uur is ook de uitzending. En dat is dus de hele maand is het te zien op de zender van www.stichtingoudaalsmeer.nl. Dus op internet kan je het zien. De filmbeelden die ik net gezien, dat is bij TV Aalsmeer. En die is te vinden op kanaal 12 van Delta. En op kanaal 1389 van KPN, Access for All en Telfort.
0: Ja, en voor alle zekerheid, Delta is hetzelfde als KIW, hè?
1: Delta heeft KIW overgenomen.
0: Ja, maar bedoel...
1: En dat zijn ze nu aan het samenvoegen.
0: Ja.
1: Hè, dus dat is... Ik denk, dat zal laatst alweer een jaar zijn, denk ik. Maar dat is hetzelfde als KIW. Ja, klopt. Nou, en tenslotte is de film ook nog te zien op zondag 17 mei op de Historische Tuin. Om 3 uur 's middags in de veilingszaal. En daar wordt als extra film bijgedraaid. Waterrijk Aalsmeer. Dus we zitten in het water gebeuren. Dat is eigenlijk wat er deze maand op
0: en dat Waterrijk, dat komt mij dan weer bekend voor.
1: Ja, want, dat klopt.
0: We hebben ook nog Waterrijk 2.0.
1: Ja, en daar speel jij de hoofdrol in, hè?
0: En dat is volgende maand namelijk een belangrijke film voor de basisscholen.
1: Ah, oké.
0: Maar ik weet dat het Waterrijk wat je nu gaat laten zien, een perfect mooie film.
1: Ja, nou dat zijn die films van het Oosterbad ook hoor. Dat zien er echt goed uit. Maar Waterrijk, Waterrijk is wel een kwalitatief goede film.
0: Ja, duidelijk. En ik hoorde net, we hadden even een plaatje hiervoor, dat het op de tribune vorige keer ook weer behoorlijk druk was.
1: Ja, die zat min of meer vol, zeg maar. En het onderwerp was treinen en dat trekt ook weer wat andere mensen. Hè. Er zijn heel veel treinen, nou fanaten wil ik het niet noemen, maar treinsupporters in Nederland. En die komen op zo'n film af. Dus dat, en dat was ook te zien aan het aantal mensen wat op de website gekeken heb. Dat was behoorlijk hoog.
0: Ja. Maar wat leuk, hè, dat er al zo langzamerhand is er een vaste groep gekomen, hè, die daar op de tribune gaat zitten.
1: Ja, nou, goed, die komen daar kijken en ook daarna natuurlijk het nabespreken, eventueel onder het genot van een versnapering, laten we het zo maar noemen. Krijg je daar een vast publiek voor?
0: Het is gewoon een gezellig sfeertje, denk ik.
1: Ja, nou, het gaat ook om de gezelligheid, denk ik, voor heel veel mensen. Ja. En sommigen komen ook in groepjes.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, weer heel hartelijk bedankt voor de informatie.
1: Ja, heel graag gedaan.
0: We gaan met z'n allen kijken.
1: Ja.
0: Hoop ik.
1: Ik ben blij dat jullie de aandacht aan besteden.
0: Oh, maar ik vind het altijd gezellig als je er bent, hoor.
1: Kijk, ik heb ook geen hekel aan om te komen.
0: Oké, zo mag ik het heel graag horen. Wij gaan verder met, dat zei ik al een heel klein beetje, Jerry en de Pacemakers. En daarna ben je dicht bij Ringo Starr. Hè? Want dat was een van de bekende groepen van de Mercy Sound uit Liverpool. En Liverpool was de stad die muzikaal gezien te vergelijken is met het huidige Volendam. Echt zo'n plek waar muziekgroepen heel veel succes hebben. En het was overigens de tweede groep die Brian Epstein onder zijn hoede nam. En die Brian Epstein, dat was natuurlijk de eerste manager van de Beatles. En het bekendste nummer van deze groep is wel You'll Never Walk Alone. En dat is een nummer dat Sam al in talloze uitvoeringen heeft laten horen in zijn programma. Ik laat graag nog eens een nummer horen van de groep uit 1964. En dat is Ferry Cross the Mersey. En dat is een nummer dat in 1989 een aantal weken op nummer 1 stond. Want dat werd toen uitgebracht als eerbetoon, en misschien kan je het nog herinneren, aan de slachtoffers van de Hillsborough-ramp. En dat was in het begin van de wedstrijd Liverpool-Juventus. Het was vreselijk. Er vielen toen 96 doden. Heel veel toeschouwers waren er en die raakten in de verdrukking. Het was verschrikkelijk, het was afschuwelijk werkelijk. Ferry Cross the Mersey.

Ja, dat was Ferry Cross the Mersey. Tenminste, ik hoop het. Ik zie nog iets draaien hier in de studio. Maar volgens mij is het toch echt het einde. Ja, en dan gaan we verder met een nummer dat de wortels heeft van heel lang geleden. Scarborough Fair. En de titel refereert aan een jaarmarkt voor landbouwers en ambachtslieden. En die zou dateren vanaf midden derde eeuw. Een jongen vraagt aan iemand die de jaarmarkt gaat bezoeken of hij aan zijn voormalige liefde wil vertellen dat hij nog altijd iets voor haar voelt. Maar het blijkt dat zij het enorm druk heeft. En er is geen tijd voor. In het nummer komen overigens steeds vier kruiden voor. Peterselie, dat de bitterheid van de gevoelens verdrijft. Sel, dat staat voor kracht en wijsheid. Rozemarijn, voor liefde. En dan hebben we ook nog tijm, symbool voor kracht en moed. En dat is die zin die steeds terugkomt in dit nummer. Parsley, sage, rosemary and thyme. Het is werkelijk een prachtig nummer van Simon & Garfunkel. En destijds stond het op een kerstalbum van de heren. Ik draai hem nog elk jaar. Luister maar goed, het is echt een geweldig mooi nummer.

Ja, het heeft ook wel een bepaald sfeertje. Vandaar ook dat ze het opgenomen hebben toen destijds op hun kerstalbum. Ja, dan de man die een menige hit had in de einde jaren 50. Ik denk dat hij nog een grote geworden was, hoor. De grote van het formaat Elvis.

Je gaat het horen. Brown Eyed Handsome Man. De rock van eind jaren 50. En je kan ook duidelijk horen hoe eenvoudig die opnames waren in die tijd. Recht toe, recht aan. Buddy Holly.

0: Ja, dat was dus recht toerig aan nummer. En dat was Buddy Holly natuurlijk. Vorige week toen liet ik een nummer horen van een speciaal album van de Beatles. Ja, dat waren de opnames van de Decca Tapes. En daarop stonden nummers van jongens waarmee manager Brian Epstein langs de platenbazen ging om te vragen of ze er wat in zagen. En uiteindelijk was er maar één geïnteresseerde. En dat was de man van Parlophone, van de maatschappij Decca. En daarop stonden nummers die ze speelden in Hamburg. Soms waren ze daar uren op de bühne aan het spelen. Ongelooflijk werd dat je dat moest uithouden. Ik heb wel begrepen dat het vaak ging met een hoop pillen. Ik vind het leuk om daar nog iets van te laten horen. Het was merendeel was recht toe, recht aan rockwerk. En ja, je zou het niet bij de Beatles verwachten, maar misschien ken je dit nummer wel, maar niet van de Beatles. My Bonnie.
1: And we made a recording with him called My Bonnie, which got to number 5 in the German hit parade, but it didn't do a thing over here.

Nou, je hoorde een heel jonge John Lennon. My Bunny is Over the Ocean. Ja, dat kwam uit hun Hamburg-tijden. En natuurlijk deze week ook aandacht voor de verzoeknummers van de vaste luisteraar. En ik ben altijd blij met zo'n lijstje van Bert. Dit keer stond er Sentimental Moments op. En zijn nummer van Eric Clapton. Ja, en dan zijn we weer heel dicht bij de Beatles natuurlijk. Hè? Want de eerste vrouw van George Harrison, dat was Patty Boyd. En die ontmoette hij toen bij de opnames voor de eerste speelfilm van de Beatles, A Hard Day's Night. En hij trouwde haar. En die George Harrison en Eric Clapton, dat waren vrienden. En die Eric Clapton die werd verliefd op Patty Boyd. En toen trouwde hij met haar. De vriendschap tussen George en Eric bleef overigens gewoon bestaan, hoor. En die Clapton, die speelde zelfs nog een nummer van George op een van de albums van de Beatles. En hij speelde daar de solo-gitaar. Eric Clapton, ja, die een drama mee moest maken. Zijn zoontje viel uit het raam van een hoog flatgebouw en overleefde dat niet. Hij schreef toen voor hem het nummer If I Saw You in Heaven. Dat ik eigenlijk ook weer eens moet laten horen trouwens. Maar goed, nu dus Eric Clapton of Slowhand, zoals hij ook wel genoemd werd, met Sentimental Moments.

Ja, mooi nummer, hè? Een nummer van Eric Clapton, Sentimental Moments. Ja, mocht je nou ook een plaatje willen aanvragen, ik wil dat dat plaatje is wat, ja, daar heb ik iets mee in mijn leven en het is leuk om dat op de radio te horen. Vraag het aan en stuur een mailtje naar jan@radioaalsmeer.nl. Het zou leuk zijn als je het niet alleen aanvraagt, maar ook het verhaaltje erbij vertelt waarom je dit plaatje nou zo graag wil horen. En ja, we blijven nog even in de Beatles-sferen. Ja, in Amerika zocht men naar een eigen tegenhanger. Die Engelse groep, dat moet toch ook een Amerikaanse groep zijn die dat kunnen. En er werd een advertentie gezet in bladen dat jonge mannen met gevoel voor muziek en humor zich konden melden om een muziekgroep te vormen. En trouwens, muzikale kwaliteiten waren niet eens echt nodig, want daar waren studiomuzikanten voor. Het ging gewoon eigenlijk om een paar brutale knapen die de jeugd achter zich zouden krijgen. En wekelijks beleefden ze dan dolle avonturen. En de verkoop van platen zou naar grote hoogte stijgen. Al waren het niet alleen die jongens die muziek maakten, maar de platenmaatschappij die vergisten zich daar lelijk in. Want de groep die bij elkaar kwam, dat waren wel degelijk behoorlijke muzikanten. En al heel gauw brachten ze zelf plaatjes uit die hoog in de lijsten kwamen. Nou ja, goed, en de kenner die weet natuurlijk nu dat ik het heb over de Monkees. Ik laat er nog maar eens eentje horen. Het was gewoon een vrolijk stel, maar wel degelijk muzikanten. En die studiojongens, die waren helemaal niet nodig. We gaan naar de Monkees luisteren met A Little Bit Me, A Little Bit You.

A Little With Me, A Little With You. Ja, dat waren de Amerikaanse tegenhangers van de Beatles destijds, de Monkees. Ja, we gaan eens even kijken wat er te doen valt in het weekend in het Aalsmeer. En dan komen we bij altijd eentje, nummer 1, altijd Korenmolen de Leeuw in de Zijstraat is open. En het is altijd op zaterdag en dinsdag van 10 tot 4. En we hebben KCH Jazz en dat is met Judith Nijland Trio. Dat is in Baggers. En dat is, Baggers is in de Gerberstraten. En dat is vanaf vanavond 8:30. En morgen dan hebben we dan een jaarlijkse brommerrit Aalsmeers Bromfietsgenootschap. Wil je meedoen, dan kun je je verzamelen om 12 uur bij Café Joppe in de Weteringstraat. En er wordt vertrokken om 12:30. En de Watertoren is weer open van 1 tot 5 uur. En dat is ook nog op 17 en 31 mei zo. In de Dorpskerk, is in de kerk, in de Zijstraat, morgen om even kijken, vanaf 3:30. Dan is er een vrijheidsconcert met het Amstel Gospel Choir in het Doopsgezinde Kerk dus. Ja, daar is weer wat te doen. In het Aalsmeer is er altijd wat te doen. In het Aalsmeer, dat kun je wel zeggen. We gaan verder met de muziek. En dan is het de beurt aan Marian. Natuurlijk zonnige lettingklanken. Dat kan niet missen. Dat weet zo langzamerhand iedereen wel. En het is een nummer dat wordt gezongen door Fanny Lou. Dat is een Colombiaanse zangeres die vooral bekend staat om haar vrolijke en energieke muziekstijl. Bendito, luister maar!

0: Oké.
1: Ja, en die Fanny Lou was dat, hè? Die Colombiaanse zangeres die bekend staat om een vrolijke muziekstijl. Nou, dat was het inderdaad zo, die Latin sound. We gaan over naar een Nederlandse band die helaas ophield te bestaan. Toen een van de leden en medeoprichter van de band overleed. En dan heb ik het over Golden Earring. En degene die overleed, dat was natuurlijk George Coymans. En die overleed in 2025 aan de ziekte ALS. Ja, en die Golden Earring, weet je, dat was een van de oudste muziekgroepen in de wereld. Ik laat graag nog eens een nummertje van ze horen. En dit keer kies ik dan voor Sound of the Screaming Day.

Ja, dat was nog eens een keertje The Sound of the Screaming Day. Natuurlijk Golden Earring, hè. We gaan naar 1967. Ja, toen kwam Paul Young met zijn versie van Love of the Common People. Ja, dat is een song die gaat over armoede. En dat werd voor het eerst gebracht door, ja, wie kent ze nog? The Four Preps. In november 1966. Maar dat was nergens in de lijsten terug te vinden. En veel maatschappijen zagen er toch wat in. En toen verscheen het nummer, ja, gezongen door nogal wat bekende mensen, hoor. Wat te denken van de Everly Brothers, Sandy Posey, The Cats, Elton John, Bruce Springsteen. Ze hadden allemaal een bescheiden hit met dat nummer. Maar een wereldhit werd het door Paul Young. En dat laat ik graag nog eens een keertje horen. The Love of the Common People, Paul Young.

We gaan verder met de Lady Godiva. Ja, dat was een bekende dame. Zo ongeveer uit het jaar 1000. En het verhaal gaat dan dat zij naakt op een paard door het dorp reed. En daarmee wilde zij de aandacht vestigen op de belastingen die haar man eende bij de bevolking. De bevolking die dat niet of nauwelijks kon opbrengen. En of die actie succes heeft gehad, ik weet het niet. Maar aandacht kreeg ze wel natuurlijk. En dat nummer dat wordt gezongen door Peter en Gordon. En die Peter, dat is Peter Asher, de broer van Jane Asher. En dat was weer de verloofde van Paul McCartney. En die schreef ook nog wel eens voor de jongens wat. Peter en Gordon dus, Lady Godiva.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Burgemeester Van Zanen van Den Haag noemt de onrust gisteravond op de boulevard van Scheveningen onacceptabel. Jongeren hadden opgeroepen om er te gaan rellen. Er ontstond uiteindelijk een kat-en-muisspel met de politie. Ook werden ME'ers ingezet. Zij hebben volgens Van Zanen krachtig ingegrepen. 4 mensen zijn opgepakt voor mishandeling en belediging. Precies een jaar geleden was het ook al onrustig op de boulevard van Scheveningen met reddende jongeren. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. De NAVO zegt dat het besluit van de VS om 5000 militairen weg te halen uit Duitsland de noodzaak benadrukt dat Europa zelf moet investeren in de eigen defensie. Eerder zei de Duitse defensieminister Pistorius dat ook al. Een woordvoerder van de alliantie zegt nog altijd vertrouwen te hebben in het afschrikkende effect vanuit Europa. De NAVO zal met de VS en Duitsland in gesprek gaan over de terugtrekking van de militairen. Terwijl de benzineprijs in Nederland recordhoogtes aantikt, kan in Duitsland weer worden getankt voor minder dan 2 euro per liter. Dat komt door de tijdelijke accijnsverlaging die de Duitse regering heeft ingevoerd vanwege de gestegen brandstofprijzen. Volgens een site die benzineprijzen in de gaten houdt, is het prijsverschil tussen een liter benzine in Duitsland en Nederland opgelopen naar zo'n 30 cent. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken en een enkele bui. Later vanuit het zuiden nieuwe, stevige buien met onweer en windstoten. Het is 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.

0: Goedemiddag Aalsmeer en Kudelstaart. Goedemiddag allemaal. We zijn weer blij dat u weer luistert. We hebben weer een mooi, druk programma. Mijn naam is Tjeerd en we gaan vandaag door het nieuws. Ik zit hier met Rinus. Goedemiddag Rinus.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hoe is het?
1: Ja, goed.
0: Lekker.
1: Het is prachtig mooi weer, dus ja, eigenlijk is het zonde om binnen te zitten, maar oké.
0: Ja, je zou niet zeggen dat het code rood is, maar, of geel. Ik weet niet meer welke kleur, maar het is een code.
1: Ja.
0: We krijgen onweer. Vroeger zei je, we krijgen onweer. Maar we hebben een codekleur.
1: Ja joh, het is even niet anders.
0: Wie weet slaat er wel toe. En dan zijn we maar gewaarschuwd. Ja, nou, we gaan er een leuk programma van maken. We hebben vandaag, we gaan natuurlijk door het nieuws. We hebben de maandelijkse brief aan onze burgemeester. De Artificial Intelligence Band komt weer voorbij. Met
1: ze
0: hebben weer een liedje gemaakt. Okay. De band die niet bestaat. De band zonder zanger. De band zonder instrument. Ja, die zijn er weer. We gaan het hebben over de avondvierdaagse. Hartstikke leuk. Die gaat binnenkort weer van start. We kunnen weer 4 dagen heerlijk door Aalsmeer en omgeving wandelen. Verschillende afstanden, dus daar gaan we het over hebben. En waarom het ook goed is dat we een beetje de deur uit gaan en wandelen. We gaan het ook hebben over hoe is het om een winkel te runnen in de Zijdstraat. Emmy Huis die komt straks en zij gaat het een beetje afbouwen. En ze krijgt er ook nog een speciale gasten voor. Die komen binnenkort in de Zijdstraat. Zat vast verklappen. Er komt een beroemde patatkraam die ook elke week op de televisie is. Patatje Hoop.
1: Oh.
0: Ja, die zijn ook wel... veel naar Kiev geweest, dus die komen ook om voor het afscheid. En we gaan met haar praten over, ik geloof, 9 jaar in de Zijdstraat.
1: Ik heb geen flauw idee, man. Ik heb geen grote maat en ik ben geen dame.
0: Nee, nee, nou ja. Dat,
1: ja.
0: Maar goed, misschien dat we toch nog wat van erop steken.
1: Ja, toch.
0: Qua mode, hè?
1: Voorstel.
0: Ook al zou je het zelf niet dragen, inderdaad. En nu gaan we beginnen met een evenement wat echt hier in Aalsmeer en omgeving gaat plaatsvinden. Want in tegenstelling tot heel veel andere metalen voorwerpen, Aalsmeer roest niet. En bij ons zit Kees. Goedemiddag, Kees.
2: Goedemiddag, heren.
0: Ja, jij zit in het organiserend comité, hè, van Aalsmeer roest niet.
2: Het is nog wel steeds een beetje een complot.
0: Een complot. Ja. En Rinus zit hier ook wat valsig metagrinnen.
1: Ik weet van niks.
0: Jij weet van niks. Jullie zijn alle twee liefhebbers. En jullie hebben van je hobby wel iets heel moois gemaakt. Hè? Kun je eens vertellen, Kees, wat Aalsmeer roest niet eigenlijk is?
2: Nou, Aalsmeer roest niet, het is een toerit voor oldtimers.
0: Ja.
2: En dat moet dan ouder als 25 jaar zijn. En dat mag een motorfiets of een auto zijn. En we hebben onderlaatst in een algemene vergadering met elkaar. Hè, zijn we met 7 man, ja, echt, en een dame.
0: Ja, ja.
2: En daar hebben we bepaald van alles voor 2000. Dat gaan we ook zo blijven in de toekomst ook hanteren. Dus alles voor 2000. Makkelijke leeftijdsgrens.
0: Ja.
2: En dat is hartstikke leuk. En er doen 200 voertuigen mee, misschien 220. Maar dan is het echt de max. Want dat is best wel heel veel voor een toerit.
0: Ja.
2: Met oude meuk.
0: Schitterend hoor. Ja, oude meuk. Maar ja, wel hele mooie oude meuk. Hè?
2: Het is fantastisch. Van een heel simpel ouderwets Fiatje wat aan alle kanten doorgeroest is. Wat nog net, hoeft niet meer APK gekeurd te zijn, maar wat nog net door de keuring zou kunnen gaan. Tot aan een hele dure Bugatti van 2,5 miljoen euro of zo. Dus er rijdt van alles mee. En dat is juist het leuke en ook denk ik wel het sterke punt van Aalsmeer roest niet.
0: Geweldig. Hoe lang is de rit?
2: De rit is zo 110 kilometer dit keer.
0: Kijk eens, en de ANWB staat klaar?
2: Nee.
0: Alles
2: we hebben onze eigen bezemwagens en uiteraard de ANWB kan gebeld worden.
0: Geweldig, ja.
2: Maar gelukkig in de loop van de jaar, ik klik het, klopt
1: ja,
2: het af.
1: Ja, klopt het alsjeblieft even af.
2: Want vorig jaar waren er 2.
1: Weinig echte problemen.
2: En het jaar daarvoor een keer een dame met een Volkswagenbus. Maar die nam dat heel sportief op. En die kwam over de finish op en opleggen. Dus nou, hartstikke leuk.
0: Oh.
2: Leuke humor. En voor de rest is het altijd gezellig. En gelukkig weinig defecten.
1: Nee, weinig echte problemen, kan ik je vertellen.
0: Ja. Ja, laten we gelijk maar even roepen wanneer het is en waar mensen allemaal kunnen kijken.
1: Jo.
2: 7 juni. Zondag 7 juni. De start die is vanaf 9 uur tot 12 uur. Om de minuut dan gaat er een voertuig vertrekken. Dat is theoretisch het verhaal. In de praktijk gaan de mensen ook wel wat gegroepeerd weg hier en daar. Want we hebben toch altijd wel wat vriendengroepen en zo. Die willen we niet uit elkaar trekken. Maar in principe is het zo. Dus om de minuut van 9 tot 12 uur vertrekken de voertuigen. En om 3 uur, 4 uur, dan komen de eerste voertuigen weer zo'n beetje terug op het honk. En we starten vanaf de beach.
0: Ja.
2: De parkeerplaats naast de beach.
0: Ja.
2: Die we daar al jaren mogen gebruiken. En daar kunnen we precies alle voertuigen en motorfietsen uiteraard. Want die doen ook mee. Ja. We hebben dit jaar geloof ik een record aantal motorfietsen.
1: Ja, ik zag het aan de inschrijving. Ik denk, dat gaan we nou toch allemaal krijgen.
2: We gaan al gewoon geloof ik naar de 15 toe of zo. Hè,
0: met
2: de oldtimers. Nou, dat was een beetje karig. Hoor. We hebben altijd nog wel een idee. Want ik ben zelf al een motorfietsfanaatje. Vooral met oude meuk. Om er wat meer motorfiets in te krijgen. Maar goed, dat geven we ook niet echt aandacht aan. Maar het is wel leuk als dat zou kunnen. Maar 220 voertuigen, waar vind je dat?
0: Ja, dat is mooi. Enig. Dat is mooi. En allemaal uit deze omgeving of komen ze van heinde en verre?
2: Ze komen ook van heinde en ver. Maar ja? Er zit ook wel een lokaal, regionaal. Ik denk dat 60% lokaal, regionaal is. En regionaal, dan heb ik het een beetje over het Amsterland halen we meer.
0: Zo.
2: Zeg maar.
0: En als je advies geeft als mensen willen kijken, is de leukste plek bij de beach? Dat je ze niet starten? Of zou je langs de weg gaan staan? Of...
2: Nou, dat langs de weg, dat is altijd een top secret verhaal. Hè? Hoe we rijden en wanneer we en hoe we gaan. En wat de verrassing onderweg is. Want er zitten altijd nog wel wat leuke dingetjes voor de deelnemers onderweg. Het verrassingseffect willen wij ook tot zondagochtend zo laten.
0: Aha, ja. Oké, dus het is een surprise tocht.
2: Mooi. Yes, dus mooi. Je kan genieten van de start. Maar het leukste is eigenlijk de finish. Als het zo na 3 druppelt alles zo successievelijk binnen.
0: Leuk.
2: Zo rond de klok van 4 en dan komt de grootste meute binnenvallen.
0: Ja.
2: En dan is het gewoon een heel leuk kijkspektakel.
1: Het is een op het parkeerterrein is het natuurlijk gewoon een static show. Dat, ik bedoel, iedereen zet daar zijn auto of motor neer. En ja, dan is het publiek toegankelijk om dat allemaal eens van dichtbij te bekijken. En daar staan echt wel plaatjes tussen, hoor.
0: En ze glimmen.
1: Opgepoetst. Ja, sommige ook helemaal niet.
0: Nee, oké. Okay.
1: Nee, ik bedoel, ik zal één voorbeeld noemen. De familie Offerman.
0: Ja.
1: Dat vind ik nog steeds.
2: Ja, die hebben we van de week gesproken.
0: Ja, precies. Oh, ja.
2: En, pa en moe Offerman.
1: Pa en moe Offerman. Moeders Offerman, die rijdt met een Suzuki Alto.
0: Oh ja.
1: Ja, het meest simpele autootje wat er is. Ze is helemaal weer trots, want hij is weer helemaal netjes. Want ja, het was hier en daar een beetje fout gegaan. Had ze een beetje schade gereden. Nou, dat kan gebeuren. Maar het is allemaal weer netjes opgeknapt. En haar zoon, die rijdt samen met pa met een Volvo legervoertuig.
0: Ja.
1: Ja, dat was hem. En ja, dat is ook weer heel bijzonder. Pa en zoon hebben ook wel op een motor meegereden trouwens. Maar nu hebben ze bedacht, we hebben een legervoertuig, een Volvo. En als je dat ding ziet, nou, het is onogelijk. Maar het is geweldig eigenlijk om te zien.
2: De Suzuki Alto is nog trouwens wel een leuk verhaal.
0: Ja?
2: Ze hadden wat blikschade, dus er moest een nieuwe motorkap op. Ja, maar die was te mooi. Dus de kleur was niet goed. Er zat geen verkleuring in. Hij was wat faler, de standaard kap.
0: Even bijkrassen.
2: Dus ja, nee, serieus. Ja, ze hebben dus een aangepaste kleur gespoten die ook dof is. Dat het ook gewoon in de rest van de auto niet opvalt. Nou, hoe uniek is dat om hem gewoon te laten zoals het is?
0: Dat is toch mooi.
2: Dat is ook wel weer een kunst.
1: Ja, dat vind ik wel. En ze is ook, zij rijdt trouwens samen met haar kleinzoon. En als je die twee ziet gaan, 's morgens vroeg al, die hebben al de grootste lol voordat ze vertrekken. En als ze vertrekken, en dan komen ze altijd langs mij bij start-finish. En ja, die genieten gewoon een hele dag. En dat doet eigenlijk iedereen. Want ik bedoel, ja, het is voor iedereen weggelegd. Ja. Net wat Kees zei, zij rijdt met een Suzuki Alto. Maar daar rijdt ook een dikke Bugatti mee. Maar daar rijdt ook een... ik weet niet of die dit jaar bij is, maar 2 jaar geleden reden we met een 100-jarige Rolls-Royce.
0: Wauw.
1: Nou, ja, dat was wel mooi. Dat was echt niet normaal.
0: Een museumstuk.
1: Ja. Dat was echt een museumstuk.
0: Ja.
1: En ja, zo rijdt er eigenlijk van alles en voor iedereen wat wils.
0: Fantastisch.
1: En wat ik het leuke vind aan Aalsmeer-Roesnit is dat we tegenwoordig toch wel wat jeugd voorbij zien komen. Die oudere autootjes op de weg proberen te houden.
0: Zo.
1: En ja, dat is natuurlijk wel eigenlijk hartstikke leuk.
2: Ja, dat zeker. Is fantastisch zeker. Dat er ook een verjonging zit in het deelnemersveld. Ja. Niet qua voertuigen, maar wel qua bestuurders en
0: grappig,
2: passagiers. Hartstikke leuk.
0: Dus, ja. Ja, ik lees er heel veel over. Over de jongste generatie, hè, generatie Z. Die gaat wel weer terug naar de traditionele dingen.
1: Ja, maar eigenlijk is dat ook helemaal niet zo gek natuurlijk. Ja. Ik bedoel, wij zeggen als oudere generatie dat het toen allemaal veel leuker was.
0: Ja, nou ja.
1: Ja, en als die jongens dat dan... En ook die meiden trouwens, want er zijn ook nog een aantal meiden... Die zo'n autootje op de weg proberen te houden. Ja, ja, dat is geweldig. Dat is geweldig om te zien.
0: Nee, maar die generatie, die jonge generatie, die grammofoonplaten weer gaat verzamelen.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Ouderwetse vinyl grammofoonplaten en inderdaad oudere auto's. Zelfs ook meer weer naar de kerk. Het is de enige generatie die meer naar de kerk gaat. Alle andere generaties gaan minder. Interessante ontwikkeling, toch? Ja, maar goed, nou, we dwalen af.
2: Maar dat is hartstikke leuk.
1: Ja, maar ze zondag 7 juni maar overslaan, want anders dan...
0: 7 juni, nou ja, 's middags kun je keurig naartoe. En het is niet zondag, hè? Zeker niet. Nee, in Elsmeer zijn we heel vrij, toch?
1: Nee.
0: Dus dat,
1: wij hebben 200 rijende milieudelicten in de rondrijden, maar voor de rest van het probleem.
0: Daar moeten we niet te lang. Ze rijden 100 kilometer is weer klaar.
2: Dat is dus wel een verhaal. Regelgeving.
0: Veel uitstoot.
2: Ja. Wordt het, nee, maar we zitten op het randje dat we het nog kunnen organiseren. Ook zo'n toerrit waar iedereen voor zijn eigen verantwoording rijdt.
0: Ja.
2: We hebben ook al met diverse gemeentes in het verleden wel eens contact gehad. Of die hebben met ons contact gelegd over het feit. Wij hebben gehoord dat u met 200 voertuigen door ons centrum komt. En dat kan niet zomaar en bla bla bla bla. Dus ook daarin... worden we misschien wel in de toekomst beperkt. Hopelijk niet. Hopelijk houden we toch nog hier en daar een beetje ons gezonde verstand... dat dit soort dingen gewoon leuk is om te doen.
0: Ja. Ja.
2: En ook binnen de gemeente Aalsmeer hebben wij ook nog eens vragen gehad... over het fenomeen Aalsmeer roest niet. Op zondagochtend werden er ene te veel voertuigen losgelaten. 200 voertuigen op een zondagochtend. Dat kon de Oosteindeweg niet aan. Hebben wij maar een opmerking gemaakt naar de dame zo van... joh, ik weet het niet, maar op zo rond 3:30... dan zijn er een paar grote werkgevers langs de Oosteindeweg... en daar worden heel wat mensen losgelaten. En volgens mij is dat een veelvoud daarvan. Dus ik weet niet waar we het over hebben.
0: Ik zie ook wel eens een hele kolonne vrachtwagens.
2: Dan slaan we natuurlijk volledig door... als we dat soort onzin echt als regelgeving gaan doen. Maar gelukkig, wij blijven positief en we gaan lekker door... Wij worden overal ontvangen en overal waar je rijdt met die oude voertuigjes gaan de duim omhoog en vinden de mensen dat hartstikke leuk.
0: Ja.
2: Dus dat moeten we vooral moeten blijven kunnen doen. Heerlijk.
0: Het is met alles, je moet het gewoon leuk houden. Hè? Ja. Iedereen is een beetje verantwoordelijk dat het vrolijk en schadeloos blijft.
1: Ja, en als je de komende 2 weken, dan moet je binnen Aalsmeer Kudelstaart, moet je maar een beetje opletten.
0: Ja.
1: Want er zijn er al heel wat aan het proefrijden.
2: Ja, dat is altijd wel leuk. Hè? Die dat paar weken daarvoor, dan zie je, die rijdt en die rijdt.
1: Oh, die gaat ook meedoen. Je hoeft niet eens te weten wie het is, maar je ziet hem al. En dan denk je, die is aan het proefrijden. Die komt aanstaande zondag of 7 juni. Ook Aalsmeer roest niet rijden.
0: Ja.
1: En van de week, reed van de week op de Baglaan. En toen dacht ik van, wacht even, die auto die ken ik. En vervolgens gingen de 4 achter elkaar. Ik denk, die hebben de boel net weer helemaal keurig netjes voor elkaar. En die zijn nu een rondje aan de proefrijden. Kijken of die het vol gaat houden. Ja, en dan zijn ze 7 juni welkom bij de beach.
0: 7 juni bij de beach. We gaan er straks nog meer over praten. We gaan denk ik heel eventjes muziekje draaien.
1: Dat kan.
0: En dan
2: hebben we wel passende muziek, meneer Rienus.
1: Zal ik je wat vertellen, Kees?
0: Mag ik raden?
1: Ja.
0: Hij heeft het. Ja.
2: Oké.

0: Ja, I'm your Venus, I'm your fire. Ja. Jeugdherinneringen, Kees. Hè?
1: Maar ja, de mooie, echte muziek, hè?
0: Ja, ja, en over jeugd en nostalgie gesproken, als mensen net hebben ingeschakeld. We hebben het over Aalsmeer Roesniet, een optocht, een tour van 220 auto's en motorfietsen. Ja, echte museumstukjes, liefhebbers kunnen hun ogen uitkomen kijken 7 juni. 'S ochtends vroeg vertrekken, 9 uur zei je bij de beach.
1: Ja.
0: En vanaf 1 uur of 3 komen ze weer binnen.
1: En vanaf 3 uur komen ze weer binnen. Ja. Het leuke is ook, we hebben ook echt hele mooie vooroorlogse voertuigen. Ja, die schrijven ook weer in, joh. Dus
0: ja.
1: Dat is natuurlijk ook wel heel erg leuk. En ook heel veel sentiment van mensen die nu 50, 60, 70 zijn. En die zeggen, oh, daar heb ik vroeger ook in gereden. En die had ik zus en die had ik zo. Nou, dus die herinnering is natuurlijk ook heel erg leuk.
2: Dat sowieso, toch? Ja, ik moet altijd zeggen, ja, ik ben toevallig, mag ik het hele verhaal daar aan elkaar praten?
0: Ja, toevallig. Leuk,
2: dat
0: man.
2: Dat doe ik gelukkig al een paar jaar.
0: De MC, de presentator.
2: Ja, ja, ja, dus je komt eigenlijk, ja, het is geweldig. Alles komt bij mij voorbij en komt ook weer terug als het goed is. En ja, daar zitten de verhalen die je al hoort van de mensen, die zijn gewoon geweldig. En als je ziet hoeveel liefde en tijd ze erin steken om zo'n voertuig zeg maar op de weg te houden. Ja, dat alleen al, dat zijn de mooiste verhalen die je bedenken kan. En als die mensen daar staan met die auto's en die motoren, ja, dan kan je die verhalen allemaal horen. Dus ik zou zeggen, kom 7 juni sowieso allemaal naar de beach.
0: Ja, het is een prachtig spektakel. En jullie doen het al hoeveel jaar, zei je?
1: Ja, nou, dat is een discussie. 18, 19 jaar, 18 is volgens mij. Ja, we hebben ook nog een keer een kersteditie gehad. Hè.
0: Dus, echt,
1: ja, in december de winter toerit hebben we 1 keer gedaan. Dus die telt ook mee.
2: Maar we hebben natuurlijk ook de coronatijd 1 jaar overgeslagen.
1: Ja, en dan wordt het verwarrend natuurlijk en op onze leeftijd.
2: Dan wordt het rekenen geblazen. En dan
0: gaan we nou weer niet doen op zaterdag.
2: Volgens mij is het de 18e keer, maar dat kan ook de 19e wezen. We zien het wel.
0: Nou ja, in ieder geval, kom gewoon de 7e kijken.
2: Ja, dat sowieso.
0: Kees, hoe kom jij erin terecht? Wat doe je in het dagelijks leven?
1: Nu uitsluitend leuke dingen.
0: Goed zo. Ja. Ja. Hoe kwam je er oorspronkelijk in terecht? Wat deed je vroeger?
1: Ik had vroeger een bedrijf in brandbeveiliging. En dat zat op de Turfstekenstraat. Daar is het ooit begonnen. Ook met Aalsmeer Roesniet. Want wij organiseerden de Hybra. Historische bloemenrace Aalsmeer.
2: Ja.
1: En afgekort is dat Hybra.
0: Ja.
1: Daar zijn we mee begonnen in 2002. En dat hebben we 14 keer kunnen doen. Dat is een klassieke demo motorrace op het bedrijventerrein. En in de laatste 5 jaar hadden we ook, dus dat wordt dan op een zondag. En dan zaterdagavond, de laatste 5 jaar, ook een 3 uurs demo erbij. Dus in het donker reden dan ook de voertuigen. Dat was een 3 uurs race demo.
2: Ja. Ja.
1: En dat was echt heel erg leuk om te doen. Maar ja, dat was op een gegeven moment eigenlijk qua regelgeving konden we dat niet meer rondbreien. En als we het rond konden breien, moesten we wel zoveel sponsoring geld hebben. Nou, dan gingen we richting de 80.000, 90.000 euro om 1 zo'n dag te organiseren. Als we dat helemaal wilden gaan regelen. Dus dat was onmogelijk geworden. Dus dat ging niet meer.
0: Dat is serieus geld.
1: Daar zijn we toen mee gekapt. Maar in die tussentijd werd wel onder het genot van de Hybra werd Aalsmeer Roesniet geboren voor auto's en toerritten gaan doen. En zo is het een beetje geboren in die tijd.
2: Wil ik wel een kleine aanpassing opmaken, want dat is niet op het industrieterrein gebeurd.
1: Nee.
2: Dat is aan het kanaal. We hadden een vergadering. Het was toevallig mooi weer. En wij zaten aan het kanaal op de picknickbank. En ja, dan neem je wel eens wat te drinken. En vervolgens hadden we 1,5 uur later een nieuw evenement.
0: Ja.
2: En dat was Aalsmeer Roesniet.
0: Ja,
2: en dat doen we alweer vanaf 2008. Dat was de eerste.
0: Leuk, hè? Ja, echt superleuk. Ja. Wat zijn jullie mooiste herinneringen? Volgens jullie zitten alle twee natuurlijk. We beginnen bij Kees. Wat heb je het mooiste voertuig of het mooiste anekdote? Wat zal je altijd bijblijven?
1: Ik vind het wel, waar Rinus net al een beetje over had. Er zijn dus heel veel mensen die daar heel veel lol aan hebben.
0: Ja.
1: Maar ook heel veel emotie in zit.
0: Ja.
1: Dus die mensen hebben een voertuig. Dat is niet zomaar een voertuig. Of zomaar een auto of zomaar een motor. Dat heeft een herinnering. En dat is soms heel emotioneel en ook soms heel erg leuk. Ik had vorige maand, ik was op zoek naar een motorfiets die mijn vader ooit vroeger had. En ik was bij een meneer in Boskoop en ik kon dat ding daar kopen. En we waren het helemaal eens en toen moesten we gaan afrekenen. En toen begon die man te huilen. Hij zegt, maar dat ding, hij is van mijn vader geweest en bla bla bla. Nou, een heel verhaal, koffie gedronken. En mijn mede vroeger oud-coureur Henk van de Beukel was mee. En die zegt tegen die man, niet ouwe hoeren. Dit zijn twee wielen met een motorblok ertussen. Even doorbijten en gun hem die motor en klaar. Weet je? Nou, maar dat ging niet. Die man die raakte helemaal van streek. Dus ik heb gezegd, meneer,
0: niet doen.
1: Laat hem lekker nog in je schuur staan. En bel me maar op als je denkt dat je hem wil verkopen. En ik wil geen eens een deal met je maken. Nou, dus er zit heel veel emotie aan vast. Ja. En in Aalsmeer-Roes niet rijdt er ook een open kadetje mee.
2: Ja, zeker.
1: Van onze bekende Witte van Tol. Ja. Nou, dat is zo leuk.
2: Ja.
1: Weet je, dat was de auto van zijn zoon. En die is op de Oosteindeweg een jaar of wat geleden, 10 jaar, 11 jaar geleden.
2: Ja, zoiets.
1: Overleden met een aanrijding. En die rijdt elk jaar mee met zijn moeder, hè, met Ria.
2: Ja.
1: Nou, dat is leuk. En die wordt elk jaar 1 keer uit stof gehaald. Poetslap eroverheen en rijden en even keuren. Nou, dat is ook 1 emotioneel verhaal. En dat vind ik zo mooi.
2: Ja, dat is het ook.

0: presentator van het hele verhaal. Ja. Dat, op zich is dat niet zo bijzonder.
1: Nou ja, wel.
0: Maar wat je wel moet, je moet een beetje informatie hebben en dingetjes. En we hebben ooit een keer, en die hebben jaren meegereden, maar de laatste jaren zie ik die beste mensen niet meer. Maar goed, dat maakt niet uit. Die reden met een Fiat, dan moet ik het wel goed zeggen, Topolino. Ja, Topolino. En in dat jaar zijn deze twee mensen samen 150 geworden. Nou, wat gebeurde er nou? Dat staan ze. Ik ben 's morgens, voordat iedereen ging vertrekken, doe ik een rondje over het hele terrein om hier en daar een klein beetje wat op te vangen en dingetjes. En die mensen stonden dat te vertellen tegen andere mensen. Maar die hadden mij niet in de gaten. En toen bij de start, toen kwamen ze bij de start en vervolgens heb ik ze stilgehouden. En toen hebben we met z'n allen voor deze mensen gezongen, omdat ze samen 150 werden in die auto.
1: Ach.
0: Ik zie die vrouw daar nog steeds staan. En ik krijg nu weer de kippenvel op banden.
1: Dus dat is ook bijzonder. 150.
0: Die begon gewoon te huilen. Want die zegt, hoe weet jij dat nou? Hoe kom je daar? Hoe is het dan mogelijk dat je...
1: Wat leuk.
0: Dat was je oor even te luisteren leggen. Terwijl ze het zelf verteld hebben. Ja, dat zijn echt van dat soort leuke gekke dingen die je meemaakt.
1: Prachtig toch?
0: En ja, net wat Kees zei. Dat 2 jaar geleden Karin, die kwam met een Volkswagenbusje. Stond ze achter op een bergingsauto. Ja, nou ja, ze zegt, ik kan me niet gebeuren wat er gebeurt. Ik moet over die finish. Nou, zij zat in de bergingauto. Die jongen van de bergingauto heeft ook de dag van zijn leven gehad. Want ja, ze moesten de auto daar afleveren, want daar was de finish. En zij wilde met alle geweld over de finish. Ja, dat vind ik zulke gekke dingen. Ja, dat zijn zulke leuke dingen.
1: Prachtig.
0: Maar ook de motoren, daar zitten echt hele bijzondere dingen tussen. We hebben Jaap Groeneveld. Hij moet elk jaar weer een keer genoemd worden. Want ja, die heeft een geweldige Kawasaki, moet ik zeggen. En dan denk ik, Kawasaki, maar dat is dan nog niet zo oud. Nou, deze wel. Want dat is een 500
2: 3-cylinder 2-takt.
0: Ja. Even voor de kennis. Ja, en dat is een ding dat je denkt bij jagen, hoe is het mogelijk? Nou, hij heeft er echt best wel werk aan gehad om hem weer op de weg te krijgen. Want ja, hij lag wel in onderdelen in de schuur. En vervolgens heeft hij hem weer opgebouwd. En ja, rijdt hij nu als meer roest niet met zijn Kawasaki. Zo. Hoe trots kan je zijn?
1: Ja, fantastisch toch? Ja,
2: ja, en dan hebben we zijn maatje nog. Hè. Die moeten we eigenlijk wel even noemen. Hè. Meneer Wegman. Hè. Onze welbekende motorsloperij op de Aalsmeerderweg. Die heeft ongeveer, weet ik veel, 1000 motoren erachter staan. Ja. Allemaal oude meuk. Hartstikke mooi. Een hele ludieke man.
0: Dat zeker.
2: En die heeft ook jaren met zijn Suzuki GT750 meegereden. Maar ja, de leeftijd gaat nu echt spelen. Dus hij poetst hem ook 1 keer per jaar op.
0: Ik weet niet of hij dit jaar nog bij is.
2: Nee, ik geloof niet dat hij gaat rijden. We moeten nog wel weer een certificaat bij hem brengen van het meest bijzondere voertuig. Omdat hij in 2024 kreeg hij daar een heel mooi certificaat van ons. Maar er stond een verkeerde datum op.
0: Ja. Echt, hè?
2: Ja, dus daar werden wij even op teruggeroepen van jongens, luister eens, die datum klopt niet. Hè? Dus dat moesten we nog corrigeren. Nou, dat heeft even wat langer geduurd. Dus, och man, dat kregen we, dat zijn ook weer Aalsmeerders. Dan krijg je dat gezeur en gezeik over je hoofd. Je wil het niet weten, maar het is wel ludieke humor.
0: En vervolgens is het voor ons dan weer ludiek om te zeggen, nou weet je, wacht nog maar een jaartje.
2: Ja, dus maar nu, het gaat lukken voordat we 7 juni gaan uitrukken met al die 200 voertuigen.
0: Goed zo.
2: Dan gaan we onze meneer Wegman in het
0: zonnetje
2: zetten. Yes!
1: Ja, dat hopen we zeker, dat je 7 juni prachtig weer hebt. Sowieso. Iedereen in het zonnetje. Dat zou mooi zijn. Hè? Want met weer en regen gaat het gewoon door. Hè?
0: Ja.
1: Ook al zitten
0: we maar maken geen uitzonderingen. Het moet natuurlijk niet het meest barre weer van de wereld wezen.
1: Nee.
0: Maar goed, wanneer komt dat voor hier?
1: Een spatje regen, dat moet kunnen. Ja.
0: Vandaag zou het ook de hele dag regenen. Nou, ik weet niet, maar voorlopig schijnt het zonnetje nog.
2: Ja, zoals het weer van vandaag, dat is vaak met Aalsmeer roest niet. Dan hebben we vaak een verhaal dat 's morgens, het kan vriezen, kan dooien, het kan regenen, kan hagelen. En uiteindelijk wordt het een hele mooie dag. Dat hebben we heel vaak.
0: Dat sowieso.
1: Dus vaak, hè, als je gewoon naar buiten gaat, sowieso, dan valt het toch echt heel vaak mee.
0: Ja,
1: je moet ook niet te veel bang zijn voor een spatje regen. Hè?
0: Nee, zeker niet. En het moet ook niet regenen, want 's middags hebben we daar natuurlijk nog het grote feest op het parkeerterrein, want dat loopt altijd uit op een klein feestje, kan ik wel zeggen.
2: Ja, de beach die maakt er altijd een hele leuke hoek van.
0: Met de bar.
2: Met de bar en alles erop en eraan. En uiteraard hebben we meneer Markman, want dat is
0: onze vaste DJ, zeg maar. Ook al jarenlang, van het begin af aan eigenlijk.
2: Ja, die komt toch met zijn speciale meubilair aan.
0: Ja, dat is echt niet te geloven. Die past dat helemaal aan. Hè? Ik bedoel, nu hebben we tegenwoordig...

0: wel een redelijk moderne DJ-set.
1: Ja.
0: Maar vroeger was het een... Hij had een DJ-set gebouwd met ervoor een bumper van een Fiat Ducato. Er zaten twee wielen aan de zijkant op. En de koplampen, dat waren, die zaten er ook op. En vervolgens, van die ouderwetse schemelampen met van die franjetjes. En dat was de verlichting.
1: Heerlijk.
0: Geweldig. Ja, gewoon mooi. Helemaal aangepakt. Nou is die DJ-set gecrashed. Er was een wiel afgebroken. Ja, ik snap ook niet hoe het komt. Maar...
1: vastgereden.
0: En vervolgens hebben we nu een nieuwe DJ-set, maar ook die wordt alweer helemaal aangepast. Nou, dus wat dat betreft, helemaal in de stijl en helemaal geweldig.
1: Leuk,
0: en, jazeker, er wordt niet vanuit de computer gedraaid.
1: Nee. Gewoon echt ouderwetse vinyl.
0: Ik denk dat hij een kleine 4.000-5.000 singeltjes bij hem heb.
1: Jongen.
0: En ja, die worden gewoon gedraaid.
2: Nee, Kees staat altijd plaatjes te draaien.
0: Ja,
2: gewoon plaatjes draaien.
1: Ja,
0: en
1: ja.
0: Dat hoort er gewoon bij. Want ik bedoel, het is allemaal oude meuk wat er in de rond
2: loopt. Heb je nog leuke plaatjes, Rinus?
0: Zouden we denken.
1: Zullen we er nog eentje doen?
0: Zullen we er nog één doen? Jij wil hem gewoon horen, hè?

0: Ja, het is eigenlijk, we hebben het over Aalsmeer Roest niet. We hebben het over een prachtige toerrit die eraan komt. Allemaal oldtimers, prachtige auto's en een paar motorfietsen met veel historie. Het is jammer dat je op de radio niet de ogen van de mensen hier aan tafel kan zien. Want die fonkelen zo verschrikkelijk mooi als het gaat over de motorinhoud. Over wat er aan verspijkerd is, wat er allemaal rondrijdt. Het is echt één groot rijdend museum, één groot feest voor liefhebbers. 7 juni. Vanaf 9 uur bij de beach. Maar dat is niet alles wat je doet, Kees. Je hebt er net al heel veel over Aalsmeer Roest niet verteld. Maar je doet ook nog iets met de vereniging.
1: Ja, hè? Ja, uitsluitend leuke dingen. Maar het tweede ding waar ik me nu mee bezighoud, maar eigenlijk al jaren. Ik ben voorzitter van de buurtvereniging Het Dijkhuis in Oudemeer.
0: Ja.
1: Oudemeer Aalsmeerderbrug. En dat is een lintbebouwing buurt vanaf de Bosrandbrug tot aan het fort bij Rijzenhout.
0: Ja, ja.
1: Alle beneden weggetjes en zo, de Molenweg, dat hoort daarbij. En dat is ongeveer een buurtschap van 350 brievenbussen. En wij hebben een buurthuis en dat is heel gezellig en heel leuk.
0: Wat gebeurt er allemaal in het buurthuis?
1: Zoals elk buurthuis, alle activiteiten die bij een buurthuis kan verzinnen. Dus begrafenissen, trouwerijen, feestenpartijen en ook alle buurtse activiteiten van borrelavonden. Buurthap, bingo, klaverjassen. Nou, we hebben onderlaatst weer een nieuw leven ingeblazen afgelopen donderdag in darten en sjoelavond. Nou, we hadden voor de eerste keer een monsteropkomst van 28 personen. Ja, dat is onvoorstelbaar. Maar dat is gewoon een heel gezellig verhaal.
2: Ik vind het nog steeds een beetje jammer dat het op donderdagavond is. Maar oké, het komt goed.
1: Maar het is leuk, weet je wel, sociaal is dat heel welkom tegenwoordig dat nog een buurtvereniging heel actief kan zijn.
0: En, ja, zeker. Ja.
1: Ons kent ons, en dat is heel belangrijk en dat functioneert hartstikke goed bij ons in de buurt.
0: Super gezond ook om lekker actief te zijn sociaal. En ik kom uit Nessen Amstel, had je een dorpshuis. Ja, ik heb daar de school had daar sport, films, vergaderingen. Ja, het is heel, heel mooi om zo'n plek te hebben.
1: Ja, de vergaderingen zou die lokaal ook gebeuren vanwege de buurtschap en allerlei sociale dingen. En ook sociale dingen wat niet goed gaat en waar we weer van alles willen weten. Zoals de datacenters die nu achter bij Schipholrijk gebouwd worden.
0: Ja,
1: dus daar faciliteren wij ook alle vergaderingen voor de voor- en de tegenstanders. Maar dat is het leuke van de buurthuis.
0: Dat is ook, ja, precies. Laten we alsjeblieft met z'n allen erover bakkeleien. Want precies. Discussie kom je verder mee, toch?
1: Nee, maar dat is ook de functie van zo'n buurthuis. Ja, en dat precies. Is ook heel leuk om te doen, want je ontmoet heel veel mensen van allerlei pluimage.
0: Ja, ja, dat kan me voorstellen. En ik zie weer je ogen fonkelen. Je vindt het mooi, hè?
1: Ja, ik vind dat prachtig. Ja, ja. Ja, echt.
0: Ja, wat staat er op het programma de komende week in het buurthuis?
1: Volgende week, dan word ik 70, dus...
0: Nee, joh.
1: We hebben daar een heerlijk feest met alles erop en eraan.
2: Zo. Dat wordt hem, kan ik je vertellen. Jongen, daar hebben ze een thema aan gegeven.
0: Ja?
2: Ja, dat is echt helemaal geweldig.
0: Weet Kees
2: dat ook? Ja, Kees weet het absoluut. En ik weet niet eens of ik het mag vertellen, Kees.
1: Maar... Ja, voor mij wel, hoor.
2: Ja, jawel. Nou, het is een... je gaat naar een feest waar je eigenlijk niet hoort te zijn.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja.
2: Met andere woorden, zorg maar dat je wat aan verkleed bent. Maar bedenk het maar. Maar je zit in ieder geval fout.
0: Incognito. Ja.
2: Ja, is helemaal geweldig.
0: Leuk, joh. Hey.
2: En dat soort dingen, dat gebeurt daar allemaal. En dat is ook wel het bijzondere van de buurthuis, het dijkhuis.
0: Ja.
2: Waar andere buurtverenigingen eigenlijk stoppen met bestaan. Omdat het eigenlijk niet meer rond te breien is. Is dit buurthuis, dat is ongelooflijk levendig.
0: Dat fijn.
1: Ja.
2: En dat vind ik wel, dat is wel een compliment waard.
0: Ja. Ja.
1: 12 mei, dan hebben we, ik zit even gauw na te denken.
2: Ja.
1: 12 mei, dan hebben we een buurthap en dat wordt met Spaanse invloeden.
2: Oh!
1: Ja, dan gaan we paella maken in zo'n hele grote pan.
2: Die ken ik, die pan. Maar geen blauwe hap?
1: Nee, dit wordt paella deze keer.
2: Oh, okay.
1: Dus, en Guusje Commandeur, die is chef-kok. Nou, dan gaat dat helemaal goed komen.
2: Dan gaat het helemaal goed komen, dan is het ding wat zeker is. Maar je hebt ook natuurlijk, want de hobbyclub, die zit er ook nog. Ik bedoel, er zitten elke woensdag.
1: Elke woensdag hebben we de hobbyclub. Wij noemen het de Crea Bea Club.
2: Ja.
1: En dat is ook een heel leuk fenomeen van dames en heren die er zitten. En we hebben ook onderlaatst een hele nieuwe keramiek overgekocht.
2: Oh!
1: Ja, helemaal, helemaal. We kunnen alles afbakken met keramiek en zo. Nou, dat is prachtig. Dus wat dat betreft, zitten wij eigenlijk best wel hele leuke dingen te doen. En nu wordt het volgende verhaal wordt weer. De speeltuin willen we wat veranderen. Want we hebben ook nog een speeltuin. Hè. Vroeger was het speeltuinvereniging De Lente.
2: Ja.
1: Ja, en daar hebben we nog achter de dijk als een speeltuin. Maar die willen we iets gaan modificeren. En dan willen we ook nog een jeu de boelbaan. Of hoe noem je dat anders? Een petak of zoiets. Petakbaan moeten komen.
2: Nee, ja. Petank is het.
1: Petank.
0: Er zit nog een lettertje tussen. Ja,
1: ja. Nou, dat willen we dus daar ook nog gaan creëren. Nou, helemaal leuk, gewoon zo'n buurthuis.
0: Ja, er is er net eentje open gegaan, geloof ik. Ik weet niet of het de jeu de boelbaan was of niet, aan de Oosteinderweg.
2: Ja, dat klopt. Ja. Het is een jeu de boelbaan.
0: Ja, maar, leuk hoor. Ja.
2: Joh, dat is hetzelfde als petank hoor. Dat maakt geen weet uit.
0: Gewoon mikken.
2: Het is alleen een ander woord.
0: Knikkeren, maar wel leuk. Ja.
2: Ja.
1: Dat is nog het officiële Franse woord. Hè?
2: Het officiële Franse woord is petank.
0: Petank.
2: En het spel wat je speelt is petank. En het heet volgens mij inderdaad de jeu de boelbaan.
0: En volgens mij heet het zo omdat het geluid is als die ballen elkaar raken. Petank.
1: Oké. Okay.
0: Maar dat kan ik verkeerd onthouden.
2: Maar dat zou best wel eens kunnen, ja.
0: Ik ga mezelf straks tijdens de reclame even factchecken. En dan als het fout is, komen we er nog op terug.
1: Oké. Okay.
0: Maar je doet dus allemaal leuke dingen. Je wordt 70. Laatste vraag. Hoe voelt dat?
1: Nou, alsof ik 50 word, jongen.
0: Oh, gelukkig.
1: Dus, maar maakt het helemaal niet uit. Ik heb echt lol. En,
0: lekker, man. Ja.
1: Ik vier mijn 70e verjaardag gewoon hartstikke leuk, vind ik het. En joh, we zijn gezond en dat is het prachtig.
0: Ja.
1: En Rien en ik hebben gezamenlijk een belang. We hebben samen een kleinzoon.
2: Ja.
1: Zijn dochter doet het met mijn zoon. Dus ja, nou.
0: Ja.
1: En daar hebben we het mooiste cadeautje van gekregen, joh. Dat is toch
2: dat
1: uniek.
2: Sowieso. Ja. Dat is sowieso.
1: Dus nou, daar genieten we van allemaal.
0: Heerlijk. Je zit in een mooie levensfase. Je zit lekker in je vel, lekker in je energie. En er komen mooie dingen aan. Dus jongens, we gaan naar het... Als je in de buurt woont, dan is de agenda van het buurthuis al bekend.
2: Dat sowieso.
0: En 7 juni, uitsmijter. Hè, de Aalsmeer Roest niet toerrit komt eraan. We gaan er naartoe leven. Het staat, waar kunnen we het volgen trouwens? De Aalsmeer Roest niet. Is dat via Facebook of andere?
1: Ja, we hebben zelfs een website. Ja. www.aalsmeerroestniet.nl.
0: Ja. Nou, makkelijk te onthouden.
1: Dus dat is heel simpel.
0: www.aalsmeerroestniet. Kijk er eventjes. Er zijn vast prachtige foto's op.
1: Absoluut.
0: En als je tijd en kans hebt, 7 juni bij de beach. Kom genieten van al het moois.
2: Of 's morgens bij de start. Of bijvoorbeeld 's middags bij de aankomen. Maar 's middags bij de aankomen is wel een stuk gezelliger.
0: Ja,
2: kan ik je vertellen.
0: Geweldig. Ja.
2: Dus.
0: Nou, dan moet je dat doen.
1: Nou,
0: en het blijft nog lang wel rustig, mogen we hopen.
1: Ja, en ik wens Radio Aalsmeer ook alles. Ik vind het een prachtige locatie.
0: Ja, we boffen.
1: We hebben twee jaar geleden was de laatste keer, geloof ik.
2: Ja,
1: in de tv-studio. Maar jullie hebben nu een prachtige stek hier.
0: Ja, dat was ook een mooie
1: plek. Dus hou vol.
0: Ja, dat is ook. Nee, hoor, dit is alweer onze hobby. Ja, jij hebt veel hobby's. Dit is natuurlijk het leukste werk wat je mag doen. Voor ons.
2: Ja, toch?
0: Ja.
1: Ik wens jullie ook veel succes.
0: Dankjewel.
1: Fantastisch.
0: Jij een fijne verjaardag. En ik hoop dat het een schitterende toerrit wordt. De 18e of de 19e editie. Wat het ook mogen zijn.
1: Ja.
0: Dankjewel voor je komst, Kees.
1: Dankjewel. Ja.

0: Ja, veel nostalgische muziek, Rinus, maar dat mag ook wel na het item Aalsmeer roest niet. 7 juni bij de beach, 220 glimmende oldtimers, mooie oude auto's, 15 motoren. Je hebt er zin in, hè?
1: Ik heb er heel veel zin in.
0: Ja, na dit gesprek krijg ik er ook zin in.
1: Ja. Nou, ik zeg dat is heel simpel, dan moet je gewoon langskomen.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja, we gaan even overschakelen naar ander nieuws. En dat doen we vandaag aan de hand van de column.
1: Oh ja, ja, ja.
0: Heb je nog altijd een achtergrondmuziekje?
1: Nou, ik zou je vertellen, ik zit al te zoeken, maar volgens mij hebben de jingles hebben ze eruit gehaald. Ik weet niet waarom, maar dat
0: mag
1: is
0: je,
1: een beetje
0: dan mag je neurien, joh. Dat maakt niet uit. Dat,
1: ik denk niet dat iemand dat wil, maar oké.
0: De maandelijkse column is onze brief aan de burgemeester. Lieve Guido, moeten we ons zorgen maken over asielzoekers? Of moet ik me vooral zorgen maken over mogelijke reacties op een column over asielzoekers? In Loosdrecht gooide een groep van 50 mensen met stenen de ruiten van het beoogde asielcentrum in. Het voormalig gemeentehuis. Ook haalden ze de betonblokken van de hekken en vernielden daarmee de glazen deuren. Daarnaast werden er nog stoeptegels losgetrokken en gelanceerd. Al dat geweld omdat ze zo ontzettend graag veilig willen wonen. Hoe ironisch om de boel zo te slopen voor je veiligheid. In Aalsmeer stonden 3 groepen op het plein. Tegenstanders van het asielopvang, voorstanders van de opvang en als derde groep de politie. En ik was er eigenlijk wel trots op, Guido, dat de politie niet zoveel te doen had. Sterker nog, na afloop lagen alle stoeptegels gewoon in de stoep en niet door de ruiten van het hotel. Een vreedzame demonstratie van voor- en tegenstanders. Verschil van mening, maar alles bleef heel. Loosdrecht, zo kan het ook, hè. Nou, je kent me een beetje, Guido. Ik vind het leuk om dingen uit te pluizen. Ja, daar is Tjeerd weer met zijn feitjes, zal menigeen denken. En het zij zo, maar ik ga toch heel eventjes los. Allereerst, wie komen er nou eigenlijk bij ons wonen? Het zijn 40 nareizigers en dat zijn voornamelijk vrouwen en kinderen. Hoe lang blijven die dan? Nou, 4 maanden, misschien 6 maanden. En daarna hebben ze, als het goed is, een nieuw huis. Criminaliteit. Schiet de criminaliteit nu omhoog? Nou, dat is een ongelukkig antwoord, want het antwoord daarop is, dat ligt er een beetje aan. Want normaliter is het waar dat als je naar de groep asielzoekers kijkt, dat daar iets meer criminaliteit in voorkomt dan onder de rest van Nederland. Maar als je kijkt naar de rest van Nederland, dan ben je ook appels met peren aan het vergelijken. Asielzoekers zijn namelijk vaak jonge mannen. Dat is een subgroep qua leeftijd, ze zijn jong. En het is een subgroep qua geslacht, want het zijn mannen. Voornamelijk mannen. En als je die met alle mensen in Nederland vergelijkt, dan vergelijk je ook met vrouwen en mensen van middelbare en hoge leeftijd. En ja, dan appels met peren is het percentage misschien wat hoger. Kijk je nou alleen naar asielzoekers en andere jonge mannen in Nederland, dus dezelfde 2 groepen, dan zie je een vergelijkbaar percentage criminaliteit. Niet meer en niet minder. In dit geval gaat het dan ook nog eens om nareizigers en dat zijn vooral vrouwen en kinderen. Dus valt, denk ik, nog wel mee. Worden ze straks voorgetrokken qua huisvesting? Nou, de groep nareizigers reist een familielid achterna en hun doel is inderdaad om samen in één huis te gaan wonen. Maar de huizen waar ze zich op richten zijn juist niet of onvoldoende beschikbaar. Daarom zit de oorspronkelijke asielzoeker ook vaak in een hotel. Er is geen plek. En juist daarom zitten ze nu zelf ook in een hotel. En de procedures voor huisvesting duren ook bij asielzoekers heel lang. Nou, dan hoor je dat er miljoenen asielzoekers binnenkomen. Er zou een tsunami aan asielzoekers zijn. Ik dacht, ik ga eens kijken hoe groot die tsunami nou eigenlijk is, Guido. En er komen jaarlijks ongeveer 320.000 mensen naar Nederland. Dat zijn niet allemaal asielzoekers. Daarvan zijn er maar 30.000 asielzoekers of nareizigers. En de helft van alle asielaanvragen wordt ook nog eens afgewezen. De meeste migranten komen hier voor hun werk, voor studie of voor familie. Waarbij asielzoekers een kleine minderheid vormen van ongeveer 11%. Nou, dan denk je van die 320.000, ook interessant, 210.000 mensen verlaten jaarlijks het land. Het saldo is 110.000. En ook interessant, zonder migratie neemt de Nederlandse bevolking af in omvang. Tja, en midden in het veld van al die meningen, spandoeken en verhit commentaar op internet staat dan het hotel De Jonge Heertjes. Je zou bijna zeggen, de jonge heertjes zijn inmiddels wel een beetje de lul. Ik zei het heel zachtjes. Niet omdat ze iets verkeerds deden, maar omdat ze precies op de plek staan waar zoveel emoties samenkomen. En we leven in een tijd waarin dingen snel enorm hoog oplopen. Dus misschien heb je wat aan mijn feitjes, Guido. En ik wil niemand mijn mening opleggen, want iedereen heeft al zijn eigen mening of haar eigen mening. En dat mag, vooral als de ruiten en de stoeptegels gewoon blijven liggen of staan waar ze staan. Feitjes zijn daarnaast wel handig. Als je een mening hebt, is het fijn als ze dezelfde feiten hebben. Ze helpen om dingen in perspectief te zetten. En daarom is het goed dat mensen bij elkaar komen om met elkaar in gesprek te gaan. Ouderwets, zonder scherven, zonder bloed. Prima. Je hebt er weer een dossier bij, Guido. Ik wens jou en iedereen in Aalsmeer een heerlijk weekend. En als we nog iets voor je kunnen doen of iets voor je kunnen laten, laat het ons weten. En dan spreken wij elkaar volgende maand weer.
1: Jemig, man. Wat ben je aan het schrijven geweest?
0: Zijn er nog vragen?
1: Zijn er nog vragen? Nou, die gaan we ja, misschien wel een keertje stellen aan hem. Je weet het niet.
0: Ja.
1: Maar, ja.
0: We hebben nieuwe gasten.
1: Heel bijzonder wat er nou naast je zit op dit moment.
0: Ja, we hebben nieuwe gasten, want we gaan over naar het volgende item. Een heel vrolijk item na dit zware gebeuren. We gaan het hebben over de avondvierdaagse. Aan tafel zijn Nasira Oudekotte. Ja, ik schrijf jouw man dan. Maar ik wil je niet neerzetten als de vrouw van. Want je zit hier helemaal namens jezelf.
2: Ja, ik zeg altijd gekscherend of de man van.
0: Maar... De man van jou.
1: Precies.
0: Ik schrijf naar de man van jou. Ja, ja. En jij bent in het... Wat doe je in het dagelijks leven en hoe kom je bij de avondvierdaagse?
2: In het dagelijks leven heb ik een belangrijkste taak en dat is moeder zijn.
0: Ja.
2: Maar daarnaast werk ik ook als kinderpsycholoog. Al nu 11 jaar, ja, meer dan 11 jaar bij één organisatie. En toen mijn oudste dochter naar de basisschool ging... En dan beginnen de eerste festiviteiten. Tenminste, de basisschoolleven begint. Denk ik, oké, waar gaan we aan beginnen? Maar daar hoorden de avondvierdaagse niet bij. Dacht ik, ja, maar dat kan niet. Omdat ik er zelf ook hele warme herinneringen aan heb. Ik denk dat voor degene die het gelopen heeft ooit in zijn leven... heeft het denk ik ook altijd alleen maar... Nou, als we het hebben over nostalgie.
0: Zeker.
2: Hele nostalgische gevoelens bij. Ja. Zodoende... Ja, wie A zegt, moet ook B doen.
0: Ja, en vorig jaar was de eerste avondvierdaagse in lange tijd in Aalsmeer. Toch?
2: 2 jaar terug.
0: 2 jaar terug, gaat zo snel?
2: Ja, het gaat al zo snel. Ja.
0: Dus dit is je derde al?
2: Dit is dus onze derde editie.
1: Ik kan zeggen, ik heb al 2 keer... Twee keer heb ik langs de kant gestaan om iedereen open te laten steken.
0: Voor mij was het de eerste keer. Ja, het draait allemaal om mij.
2: Burgemeester van de radio.
1: Ik zou nog sterk, ik heb nog nooit een verkeersregelaar gezien... in keurig netjes in pak en een stropdas.
0: Ja,
1: die vond ik zo geweldig.
0: Ja, ik stond in een heel lange file, kwam van de presentatie af... en ik stond er in mijn driedelig en ik was echt al zoveel te laat... Ik kon niet meer naar huis. En toen werd ik inderdaad... Bent u de burgemeester, meneer? Ja, dat was tijdelijke promotie. Guido vond het ook prima om het...
2: Om te delen, hè?
0: Doe jij het dan maar even. Ja. En het is inmiddels zo groot dat je versterking hebt meegenomen. Want
2: zeker.
0: Je hebt Manon hebt meegenomen. Goedemiddag, Manon.
3: Goedemiddag.
0: Jij hebt je aangesloten bij de organisatie?
3: Ja, dat klopt. Sinds december ben ik betrokken bij het bestuur.
0: Kijk eens. Ja.
3: En dat is hartstikke leuk. Het is een leuke groep met mensen die een enorme mooie festiviteit aan het organiseren zijn... voor heel veel inwoners en kinderen in Aalsmeer.
0: Ja.
3: Ja, en dat is ontzettend gaaf om te doen.
0: Wat leuk. En hoe kwam je ermee in aanraking?
3: Ik heb een hele tijd in de politiek gezeten.
0: Ja.
3: En ik ken Nasira via die hoedanigheid.
0: Ja.
3: Samen dezelfde kinderen in dezelfde leeftijdscategorie. En we spraken elkaar en toen zei ze van... Goh, nou wellicht is dat nog wel interessant voor jou. Denk er zo over na.
0: Ja.
3: Dus eigenlijk is het zo heel natuurlijk ontstaan.
0: Leuk.
3: Ja.
0: En heb je specifieke taken binnen het bestuur?
3: Ja. Ik ben op dit moment penningmeester van het bestuur.
0: Penningmeester?
3: Ja.
0: Kijk eens aan. Ja.
1: Dat is een van de belangrijkste zaken die er is.
0: Ja, ja, want die keer dat ik dan heb meegelopen, wat dan de tweede keer was. Ik vond het echt fantastisch. Ik ga toch reclame maken. Er waren waterijsjes bij de finish, of mag ik het niet verklappen?
2: Ja.
0: Te laat.
2: Ja, nee, ja, nou ja, zeker.
0: De vrijwilligers werden gepamperd, want ik kwam heel laat en er werd nog broodjes voor me gehaald. Dankjewel. Het is voor iedereen echt één groot feest. Ja.
2: Ja, zeker. Ja. En met ook heel veel dank aan de lokale ondernemers uit Aalsmeer.
0: Ja, want je hebt veel sponsors, hè? Die, er is eten en drinken voor iedereen.
2: We proberen inderdaad ook echt wel een 4-daags wandelfeest van te maken voor die kinderen.
0: Ja.
1: Dat lukt aardig.
2: Nou, dat hopen we. Tenminste, we zien het wel aan de inschrijvingen. Die worden natuurlijk ieder jaar alleen maar meer.
0: Ja. Zit het al vol, Manon?
3: Nou, we zijn net een week geopend.
0: Oh, een week geopend.
3: Dus je kunt je nog inschrijven, ja, uiteraard. En we zitten nu op zo'n 200 aanmeldingen.
0: Ja.
3: Dus dat is hartstikke gaaf.
0: Heel goed.
3: En op dit moment zijn we natuurlijk ook nog op zoek naar vrijwilligers.
0: Ah.
3: En we hebben er nu ongeveer 24.
0: Ja.
3: En we kunnen nog best wel wat vrijwilligers gebruiken.
0: Ja, want het moet veilig worden overgestoken en die, ja, dingetjes worden uitgedeeld.
3: Absoluut.
0: En, ja. Wanneer is het evenement ook weer?
2: Dinsdag 16 juni tot en met vrijdag 19.
0: Mooi.
2: En we hebben iedere dag is er wel, nou, staat er een thema centraal. Sowieso de kleuren die we weer hebben dit jaar.
0: Ja.
2: Maar we hebben ook wat leuke verrassingen.
0: Ah.
2: Op de dagen zelf.
1: Oh jee.
2: Dus,
0: ja, dan worden we toch benieuwd. Hè?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Kijken of we het los kunnen rekenen. Ja. Ja, en bewegen is natuurlijk heel belangrijk. Ja, je zegt net heel terecht. Hè? Belangrijkste taak is moeder. Voor mij is mijn belangrijkste taak vader. Toch ben ik 50 uur per week met iets anders bezig. Dat geldt voor jou ook. En je houdt je bezig met de geestelijke gezondheid van kinderen.
2: Ja.
0: En daar speelt, weten we eigenlijk vrijwel allemaal wel, denk ik, dat beweging daar een belangrijke rol in speelt. Hè? Wat zie je daar als voordelen voor beweging op je geestelijke...
2: Nou, ik weet niet of jullie Aalsmeer Vandaag hebben gelezen, mm-hmm, in deze dagen, maar daar stond ook een artikel van Tilly Grote, huisarts, over...
0: Ja, ik zag het vanochtend, ja.
2: Ja, dat ik dacht, oh, wat sluit dat toch weer mooi aan bij elkaar. Waarin je inderdaad ook ziet dat kinderen steeds minder goed zichzelf kunnen vermaken. Al heel snel vervelen, ook niet genoeg buiten zijn. Nu was daar volgens mij een soort samenwerking ook. Met Jeugdsportfonds, die ons ook weer trouwens sponsort met groente en fruit.
0: Ja.
2: Dus het cirkeltje is iedere keer weer rond.
0: Goed.
2: Dat haakt misschien ook wel aan bij wat we ook nog dit jaar in het leven hebben geroepen. De 2,5 kilometer. Omdat we ook zien dat... ten eerste willen we ook iets teruggeven. Je had het over lunchpakketjes. Die worden door ons uitbesteed aan ons tweede thuis.
0: Oh, kijk,
2: dus wij dachten, we willen ook wat terug doen voor hen.
0: Ja.
2: Dus we hebben speciaal voor hun de 2,5 kilometer
0: in het leven
2: geroepen. Maar ook wel zien we ook wel dat de kleintjes of... Nou, de 10 kilometer, dat is ieder jaar weer van gaan we het doen, het is op of eronder. Omdat we steeds meer zien dat kinderen die 10 kilometer ook niet meer halen.
0: Ja,
2: ongelooflijk.
0: Ja.
2: Nou hoop ik niet dat ze dan denken, maar die 2,5 kat in het bakje doen we. Dat was niet de bedoeling. Maar inderdaad, we willen iedereen gewoon laten bewegen.
0: Ja.
2: Dus het ook weer een stukje terug doen vanuit ons voor de samenleving.
0: Ja, zeker. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Ja, als vrijwilliger, ik stond gewoon keurig met een hesje mensen te helpen oversteken. Ik vond het superleuk, want de kinderen waren echt enthousiast. 4 dagen achter elkaar. Ze waren gewoon zo blij dat ze eruit waren. Het is een beetje de koeien die in het begin van de lente voor het eerst uit de stal komen.
2: Ja.
0: He, je zag dat ze... Het is natuurlijk als je een telefoon hebt en als je een PlayStation hebt... dan is het een hele stap om van de bank af te komen. Maar ze waren zo lekker aan het praten. Wij kregen allemaal high fives.
1: Ja, ik vind het alleen maar genieten, moet ik zeggen.
0: Dank u wel dat u dit doet uit zichzelf. Hè? Niet omdat uw moeders dat zeiden of uw vaders. Maar dank u wel dat u dit doet. Ze zijn zo enthousiast. Ja, dus als je eenmaal bezig bent... is 10 kilometer misschien helemaal niet zo ver als je denkt. Als je opgeeft, is het ver. Hè?
2: Ja, absoluut. En we hopen ook wel een beetje dat we dit virus, dat we dat kunnen verspreiden.
0: Ja.
2: En dat, dat iedereen meedoet aan de avondvierdaagse.
0: Ja.
3: En je ziet wel dat er elk jaar steeds meer aanmeldingen binnenkomen. Dus daar merk je ook aan dat het evenement echt wel gemist is in de afgelopen jaren.
0: Ja.
3: Dit breidt zich natuurlijk rond als een lopend vuurtje.
0: Ja, zeker.
3: En al saamhorigheid, gezellig kinderen. Je hoort ze overal zingen en ze rennen van voor naar achter. En
2: hebben ze eens door dat ze al inmiddels al meer dan 5 kilometer waarschijnlijk aan het lopen zijn.
0: Geweldig.
3: Ja, dat is fantastisch. Ja.
0: Ik kijk heel even naar de klok.
1: Ja, ik ga het heel even afbreken, want na de klok komen we zeker terug, zal ik je vertellen.
0: Ja.
1: Maar eerst even de boodschap en het nieuws.
0: Het nieuws.
4: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf vanochtend het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, dat is nog altijd niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De stichting Behoud Veluws Landschap wil graag met Defensie om tafel om te praten over de ecologische gevolgen van de brand, zegt een voormalig boswachter tegen Omroep Gelderland. Naast een defensieterrein is het gebied ook een bijzonder natuurterrein met allerlei diersoorten die nu hun leefgebied kwijt zijn. Klanten van ING en Triodos hebben vanochtend moeilijker kunnen pinnen. Volgens ING lag het probleem bij een externe partij die pintransacties afhandelt, maar is de storing inmiddels voorbij. Voormalig Formule 1-coureur Alessandro Zanardi is overleden. In de jaren 90 reed hij ruim 40 Grand Prix. Na die carrière kwam de Italiaan nog uit in de huidige IndyCar-series. Een zware crash tijdens een race kostte Zanardi beide benen. Hij werd nog wel succesvol in het handbiken. Hij won op de Paralympische Spelen 4 keer goud. De Italiaanse premier Meloni zegt dat haar land een groot kampioen en een buitengewoon mens heeft verloren. Zanardi was volgens haar iemand die elke tegenslag in het leven wist om te zetten in een les in moed, kracht en waardigheid. Alessandro Zanardi was 59 jaar. En veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de Oosterburen. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer nog, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en veel buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Aalsmeer.
6: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Ja, goedemiddag Aalsmeer, Kudelstaart. Daar zijn we voor het tweede uur van Aalsmeer Actueel. We gaan met Rinus en ik, Tjeerd, we gaan door het nieuws. En we hebben twee dames te gast die praten over de avondvierdaagse. En we hebben het ook tijdens het nieuws eventjes over alle goede effecten die het op een kind of gewoon op een mens heeft dat je regelmatig beweegt.
1: Wat denk je van de ouders die meelopen?
0: De ouders, zeker, ja. Ja.
1: Die ook 9 van de 10 keer niet van de stoel afkomen.
0: Ja, nou ja, dat is een feit. Ja.
1: Toch?
0: Ja, zeker. Ja, dat is een feit. Ja, ik mag zelf graag wandelen, maar het is eenzaam werk. Ik heb er niet heel veel die met me meelopen. En toch is het heerlijk. Ik zeg altijd, je moet je motiveren tot aan de voordeur. Ja. Met hardlopen ook. Als je eenmaal bij die voordeur staat, je hebt je schoenen aan, dan daarna is het niet meer zo moeilijk. Maar ja, als het net weer de voice begint, dan kun je ook 2 uur blijven zitten. Ja, keuzes.
2: Ja.
0: Ja, want wat zie je allemaal in je werk, Nazira? Als kinderen problemen hebben, ze zitten in de knoei.
2: Hoe krijg je ze weer? Werk je ook in de zorg, dus dat is wel...
0: Manon ook. Ja.
3: Ja, ook in de jeugdzorg.
2: Ja, ja, dus we zien het dagelijks wel. Hè, dat, de aanmeldingen die je binnenkrijgt. Ik denk dat jij ze nog eerder onder ogen ziet dan dat ik ze zie. Met slaapproblemen, somberheid, eetproblematiek... Ja, eigenlijk best wel veel waarin bewegen zo essentieel is.
0: Ja.
2: En zo makkelijk.
0: Ja, het is ook leuk. Je moet het gewoon gaan doen. Ja, ja. Op zondag als vandaag ook. Ja, daar hadden we het de eerste uur erover. Er wordt gewaarschuwd met weerwaarschuwingen. Het is de hele dag mooi. Als je gewoon naar buiten gaat, valt het best mee. Ja,
2: absoluut.
0: Wat zie jij allemaal?
1: Het is gewoon prachtig weer.
0: Het is prachtig eigenlijk. We
1: kunnen hier gelukkig ook naar buiten kijken. En ik zie alleen maar zon en nog eens zon.
0: We zitten naar de knop van de airconditioning te zoeken. Zo mooi is het. Dus, Manon, wat zie jij allemaal in je werk bij jeugdzorg?
3: Nou, wel vergelijkbaar wat Nazira ziet.
0: Ja.
3: En ik denk ook een stukje eenzaamheid, somberheid, depressieklachten.
0: Ja.
3: Dat is gewoon dat is niet fijn om te zien. En mede door de avondvierdaagse, als je daar mee zou doen, dan voel je toch echt als een grote groep met elkaar. Ga je dat evenement aan en loop je die kilometers.
0: Zeker.
3: Overigens hebben we ook een leuke route langs een van de zorgcentra's.
0: Oh ja, wat leuk. Welk is het?
2: Kloosterhof.
0: Ja.
3: Dus,
2: Kloosterhof.
3: Dus dat is ook leuk om die mensen te zien. En als de kinderen kunnen zwaaien.
0: Ja, leuk.
3: Dat is ook voor hen een uitje eigenlijk op zich. Ja.
0: Is de route elke avond hetzelfde? Of varieert het een beetje?
2: Nee, daar zit ook wel een hele grote uitdaging in. Omdat Aalsmeer niet zo heel groot is. Ik weet niet of ik nou iets zeg wat niet mag. Maar. Dus het is ieder jaar wel weer zoeken, meten. En ook daarvoor lopen we hem ook zelf. Hè, zodat je ook, vorig jaar liepen we hier ook. En kunnen we dat toch wel anders doen? Dus nee, het is wel de bedoeling dat het ieder jaar anders is.
0: Leuk, ja. Dus het is ook wel weer variatie. En het is ook wel een leuke manier om je eigen buurt te leren kennen.
2: Absoluut. Ja. Ik heb ook inderdaad plekken gezien waar ik dacht, oh, hoort dit ook bij Alsmeer? Dus nee, heel leuk.
0: Dus mensen hebben nog een maand om zich in te schrijven.
2: Ja.
0: Of je nou mee wil doen, of dat je misschien vrijwilligers wilt zijn. Ja. Hoeveel heb je er nog nodig qua vrijwilligers?
2: Nou ja, wat ik zeg, we hebben nu de 2,5. Zeker voor de cliënten van OTT, ja, vind ik wel dat we daar de veiligheid echt moeten garanderen. Maar ook voor de kleintjes die misschien daarin misschien eerder inschrijven voor die 2,5.
0: Ja.
2: Ja, dus als je ongeveer 10, 15 gemiddeld per route nodig hebt en voor een drinkpost, zijn we er nog niet helemaal. Als ik nu hoor dat we met 20. En we hopen natuurlijk ook wel dat we de vrijwilligers van vorig jaar. Dus,
0: nou, maak er maar 22 van.
2: Ja.
0: Toch, Rinus?
1: Ik had hem eigenlijk al opgeschreven.
2: Ja, dus Rinus, die zorgen dat we ieder jaar al ruim van tevoren de datum doorgeven. Want dat is het ook. Er zijn ook veel festiviteiten ook wel gaande. Hè? Dus je wil ook.
1: Ja.
2: En het zijn wel vaak dezelfde vrijwilligers die zich geroepen voelen. Of in ieder geval die het leuk vinden om een steentje bij te dragen. Dus we hebben een evenementenkalender waar je u tegen zegt.
0: Daar moet hij inpassen. Ja.
2: En daar moet hij inpassen. En dus dat is ook een hele uitdaging altijd. Ja.
0: En sponsoren, als mensen, heb je al alles gesponsord wat je wilt sponsoren? Of is er nog kans?
3: Zeker is er nog kans om zich aan te sluiten. Ja. Bedrijven zich aan te sluiten als sponsor. Ja. Absoluut. Daarmee kunnen wij in ieder geval een heel mooi evenement neerzetten.
0: Ja.
3: En dat gaat helaas niet zonder geld. Daar is ook geld voor nodig.
0: Ja.
3: We hebben al een mooie lijst met sponsoren. Maar daar kunnen zeker nog mensen zich voor aanmelden. Ja. Absoluut.
0: En het kan in geld, maar ook met ik geloof dat de vorige keer een supermarkt was die ijsjes gaf.
3: Absoluut.
0: En er was een bakker die gaf broodjes, geloof ik. Ja.
3: Dit jaar mogen we Stoer Bikes
0: aan
3: onze sponsorlijst toevoegen.
1: Delen die fietsen uit.
0: Stoer ze van de fatbike. Hè?
3: Die fietsen mogen wij gebruiken tijdens het evenement. Oh. Zodat wij ons sneller kunnen verplaatsen naar eventuele posten. Of naar de finish.
0: Ja.
3: Dat zijn dingen waar je aan kunt denken.
0: Ja, maar de Stoer fatbikes die gaan niet harder dan 25. Dat is,
1: dat is hard zat.
0: Ja, nee, maar die kun je niet opvoeren. Dat is hun onderscheidend vermogen.
1: Oh,
0: ja, dat vind ik ook wel interessant.
2: Ja, een beetje verantwoord.
0: Ja, dat hij daar juist zich daar. Ik vind het mooi omgedacht. Ja.
1: Zeker.
0: Wat is je favoriete herinnering van de edities die je tot nu toe hebt georganiseerd?
2: Oh, jeetje.
0: Waar krijg je een glimlach van op je gezicht?
2: Nou, ik krijg wel een glimlach op mijn gezicht al het moment dat ze. Dat ze het start zijn krijgen om te gaan. En als je dan ook ziet. Kik heeft vorig jaar ook een heel mooi filmpje gemaakt.
0: Zeker.
2: Dat je dan inderdaad al die hordes, lopers. Zo door de straten van Alsmeer ziet bewegen. Daar krijgen wij altijd wel echt een heel warm gevoel van.
0: De foto's met de zeepbellen en de juichende kinderen en de raketjes. Ja.
2: En zo'n raar ding wat je in zo'n sinaasappel met zo'n pepermuntje. Ja, dat kende ik zelf niet. Maar
0: nee, wat is dat?
3: Dat is echt van vroeger hoor.
2: Ja, dat was voor mij dus nieuw. Dat heb ik geleerd hier in Alsmeer. Een sinaasappel en dan moet je er een pepermuntje op leggen.
3: Precies. En dan toen een zakdoek overheen en dan kan je er lekker van.
0: Dat weet ik ook nog wel. Dat is inderdaad,
3: voor de hydratatie onderweg.
0: Dat weet ik ook nog. Ja, dan kon je het fruit leeg knijpen en dan kon je even drinken.
1: Nasira, je hebt helemaal gelijk. Ik zou niet weten waar het over gaat.
3: Nee. Kudelstaart deden we dat vroeger. Dus,
2: dan is het echt kudelstaart.
0: Okay. Ja, de tradities variëren. Wij zongen altijd potje met vet, maar het wordt ook weer niet. Ja, toch ook wel. Ja. Kijk eens. Ja.
2: En Bingo, hondje Bingo.
0: Bingo was zijn naam, ja.
2: Ja, dus dat was echt wel heel leuk. En dus dat je daarmee ook ziet, wat ik zei, dat het dan als een soort olievlek zich gaat verspreiden. Dat ook sponsorenbedrijven het ook echt leuk vinden om een steentje bij te dragen. Zo hebben we bijvoorbeeld op vrijdag, tipje van de sluier, de fanfare geregeld.
0: Oh, kijk.
2: Ja. Gesponsord door de Ethos.
0: Leuk.
2: Frank, dus dat is, die zei van want ik zag het bij Ophelia Onbeperkt.
0: Ja.
2: Dus ik, oh, wat gaaf dit. Oh, dat zou ik ook wel voor de avondvierdaagse willen hebben.
0: Gaaf.
2: Nou, zei die, dat gaan we regelen. Dus weet je, leuk dat je voor kinderen ook zo de vier dagen kan afsluiten met een bang. Van hey, de fanfare loopt voorop en daar loop je gezellig met elkaar achteraan.
0: Ja.
2: En,
1: En zo kom je binnen.
2: Het is wel weer, het is toch een overwinning.
1: Is de spreekstalmeester van vorig jaar er ook
2: weer
1: bij?
2: Ja hoor, die is ook weer geregeld.
0: Oh. Nou, ik vond inderdaad, je komt allemaal weer boven, maar ik vond de medaille echt wel een ding, weet je wel. Dat je als kind leert dat je 10 kilometer kunt lopen. En dan krijg je een medaille en dan volgend jaar komt er eentje aan en dan ga je verzamelen. Ik geloof dat er mensen zijn die wel hele
1: hordes hebben gelopen. Ja,
0: tientallen
1: avondvierdaagse. Het heeft er natuurlijk een paar jaar uitgelegen, de avondvierdaagse.
0: Ja.
1: En ja, nu is die weer nieuw leven ingeblazen. Maar je krijgt ook, als je bijvoorbeeld vorig jaar bijvoorbeeld voor de eerste keer gelopen. En nu ga je hem voor de tweede keer lopen. Krijg je gewoon een andere medaille.
0: Ja, kijk.
1: Ja.
2: Een beetje verdrietig nieuws, maar de oma van de familie Baarsen, die dit al die jaren heeft georganiseerd, die is vorig jaar overleden.
0: Ach, ja.
2: En met het uitruimen van de zolder kwamen ze dus nog allemaal oude spullen tegen van de avondvierdaagse, die ze dus aan ons hebben geschonken.
0: Oh, wat leuk.
2: Dus ook weer al die oude medailles, speltjes. En dus dan krijg je iedere keer een soort speltje bij.
0: Ja, dat klopt. Ja, en dan werd hij van brons werd hij zilver. En dan kwamen dingetjes dus, aan. En dan kruisje
2: dus erop. We kunnen een soort museum beginnen nu met avondvierdaagse, oude avondvierdaagse. Als je het hebt over Alsmeer Roest.
0: Ja, ja. Ja, oké. <okay. laughs> Ja, je kan autorijden en daarna 4 dagen lopen. Dat is
1: bijvoorbeeld.
0: Ja. Heb jij als penningmeester nog... ben je nog dingen gekomen in dit project waarvan je dacht, hé, dat had ik niet verwacht? Of aparte ervaringen waar je denkt van, dat is wel leuk dat er ook nog bij komt kijken.
3: Aparte ervaring? Nou, nog niet.
0: Nog niet.
3: Nee, maar wat we wel nieuw hebben dit jaar, dat is misschien leuk om te vermelden, is dat we een website hebben.
0: Ja, okay.
3: Dus mensen kunnen daar informatie lezen. Ze kunnen daar de routes vinden. Die komen later tegen het begin van de evenement, komen die tevoorschijn. Dus die worden dan gepubliceerd. Maar ook weetjes, een blog houden we bij. Je kunt je inschrijven. Algemene informatie kun je daar vinden. Dat was voorheen, dat was er nog niet. En dat is nu dit jaar opgezet. En daar zijn we ook heel erg blij mee.
1: Ja, en wat is het adres van die website? Want dat is wel belangrijk.
0: Ja.
3: Avond en dan 4 daagse aalsmeer.nl.
1: Oké.
0: Avond en dan het getal 4 daagse aalsmeer.nl.
3: Juist.
0: Kijk eens aan. Oké, dat top. Ik denk als je googelt avond 4 daagse aalsmeer, komt hij er ook uit. Of op een andere zoekmachine.
1: We zullen het zien.
0: Ja, nee, dat is hartstikke mooi. We hebben nog een speciaal liedje erbij uitgezocht.
1: Dit is echt ongelooflijk.
0: Ja, uit de cloud.
1: Echt, hè?
0: De band die niet bestaat heeft speciaal voor jullie een liedje gemaakt.
1: Zangers zonder stem. Oh nee, dat is niet waar.
0: Hij of zij bestaat niet echt.
1: Precies, maar we gaan er wel naar luisteren.
2: Ja. Ik ben benieuwd.

0: Ja, het is allemaal gemaakt door AI. De laatste zin, een goed gesprek loopt vanzelf met je mee. Daar krijg ik dan toch weer een beetje een brok van in de keel zo nu en dan. Toen ik het gisteren eruit zag rollen, ik denk dat is wel een hele mooie laatste zin. Een goed gesprek loopt vanzelf met je mee. Ja, betere reclame voor de avondvierdaagse kan ik niet verzinnen. Ik ben zo blij dat jullie dat doen.
1: Dank jullie wel.
2: Bedankt.
1: Ja.
0: Ja, mooi.
1: En tot de 16e.
0: Ja, wij hebben onszelf op laten geven als vrijwilliger. Wij gaan weer mensen helpen.
3: Hoe zeg je
0: dat? Op laten geven. Ja.
3: Laten geven.
0: We zijn gevolonteerd. Nee, met heel veel blijdschap doen we dat ook. Nee, we gaan lekker helpen met oversteken of waar je ons ook voor nodig hebt.
1: En leuk.
0: Leuk, 4 dagen. Nog 1 keer. www.avondvierdaagse.aalsmeer.nl. Schrijf je in. Ga lekker kijken naar de foto's.
1: En we zien jullie in juni, Allen.
0: Ja, dat is gezellig en goed voor je hoofd.
1: Ja,
0: top.
1: Dank jullie wel.
0: Dank jullie voor je komst. Naar Sierra en Marjon.
2: Ja.
1: Bedankt.
2: Dank je
1: wel.
0: Hi. Ja, we gaan gelijk door, Rinus. Want
3: we hebben het hartstikke druk, hè?
0: Ja, hoor.
3: Jongen. We gaan even plaatsmaken, want anders dan heb ik zo meteen een heel raar verhaalboek allerlei camera's aan gaan zetten.
0: Ja, nee, dan doen we dat gewoon. Er zit een muziekje aan en Emmy, als je naast me wil zitten, dan gaan we zo jou spreken. En dan, het is ook showbiz dat wij presteren heel leuk, maar we moeten ook mensen even helpen met de buitendeur. Dus dat ga ik even doen.
3: En ik ga even zorgen dat er gewoon nog een lekker muziekje in staat.
0: Dankjewel, tot zo.

0: Ja. Dat was hem dan, Danny de Munk.
1: Nou, kijk eens, wat een vrolijke muziek. En het is eigenlijk ook allemaal vrolijk nieuws, Rinus.
0: Ja, ik kan er niks anders van maken.
1: Hè? Wat hebben we allemaal niet de revue laten passeren? Als meer roest niet. De optocht, de toerrit met 220 oldtimers, oude auto's. Prachtig. Gelijk erachteraan in juni ook de avondvierdaagse. 220 kinderen, maar waarschijnlijk misschien wel meer.
0: Dat zou zomaar kunnen.
1: En inmiddels weer een heel ander item. Bij ons is aangeschoven Emmy Huis. Hi Emmy, goedemiddag. Hey. Ja, je lampje brandt niet.
0: Mijn lampje brandt niet.
1: Oh. En dan horen we je niet. Ja, nee, dan kan jij niks aan doen. Goed.
2: Ja, hij doet het.
1: Ja, dan gaan we nog een keer. Goedemiddag Emmy.
3: Hey.
1: Hi, hoe is het met je?
3: Ja, goed.
1: Ja? Ja. Mooi zo. Ja. Mooi. Ja, we hebben jou uitgenodigd, want je bent, nou ja, misschien wil je eerst wat over jezelf vertellen, maar je werkt in de Zijdstraat.
3: Ja.
1: En daar heb je een winkel.
3: Ja, een kledingzaak.
1: Ja, een kledingzaak.
3: De mooiste kledingzaak van heel Alsmeer.
1: Nou kijk, al zeg je het zelf, maar wel heel herkenbaar, hè? Want je werkt eigenlijk maar met 3 kleuren.
3: Ja.
1: Zwart, grijs en wit.
3: Ja.
1: Ja. Ja. En dat doe je al, ik denk...
3: 8 jaar.
1: 8 jaar, ja. Kijk eens aan. Ja.
3: Ja.
1: Is het moeilijk in de Zijdstraat?
3: Ja, er is wel veel leegstand.
1: Ja, hè?
3: Ja.
1: De een naar de ander komt er uit.
3: Dan komt er allemaal nieuw. Het zijn of nagelstudio's of afhaal of sport.
1: Ja.
3: Dus voor een winkel is het wel best wel moeilijk.
1: Ja, zeker. En heb je toch 8 jaar goed gedaan.
3: Ja. Ja,
1: knap, hoor. Ja.
3: Corona overleefd.
1: Ja, nou, je hebt het niet cadeau gekregen. Je hebt van alles overleefd.
3: Ja, ja, ja. Ja,
1: ja. Ja, ja, ik heb het gelezen, maar ik weet niet of je het er nu over wilt hebben. Maar je hebt ook persoonlijk natuurlijk wat health issues mee tegengekomen.
3: Ja, ja, ja, ja, ja. 2018 had ik een tumor in mijn mond en 2024 borstkanker.
1: Allemachtig.
3: Dus, maar goed.
1: En corona tussendoor.
3: Corona tussendoor, ja. Ja, we hadden net... Ik ben heel klein begonnen. En toen ging de buurvrouw weg. En toen hebben we dat stuk ernaast getrokken. En toen we klaar waren, brak corona uit. Dus toen mochten we dicht.
1: Oh,
3: ja.
1: Ja.
3: Ja.
1: Oh, en lang ook, hè?
3: Ja.
1: Ja.
3: En de eerste keer was ik heel braaf. Maar de tweede keer dacht ik, het is goed.
1: Ja, dat we het er niet over hebben.
3: Bij Albert Heijn liep je over de hoofden. En, ja.
1: Ja, maar jullie hadden ook een andere methode gevonden, toch? Je ging ook met rekken, kleding.
3: Ja. Ik ben toen ook langs klanten gegaan.
1: Ja.
3: Webshop hebben we geopend. En die kreeg ik van... degene die mijn PR doet, die kreeg ik cadeau voor een mooie tas of een paar mooie laarzen.
1: Nou, kijk eens.
3: Dat vond ik zo lief.
1: Jeetje. Ja, ja, dat zijn mooie dingen. Hè?
3: Ja.
1: Maar ik vind het wel knap als ondernemer dat je zegt, ja, ik denk het gewoon om. Als ik klanten hier niet de winkel in mogen, dan breng ik de winkel wel naar ze toe.
3: Ja, ja, ja, zo, ja. Je moet wel.
1: Ja, en dus natuurlijk, ik weet zeker goed herinneren nog dat het in die tijd ook echt wel heel fijn was als je weer wat kon kopen. Hè?
3: Ja, ja.
1: Want je zat maar.
3: Dat je gewoon een winkel binnen mocht.
1: Ja, ja.
3: En ik heb heel veel klanten, want mensen komen bij mij uit heel Nederland. Ik heb heel veel klanten die zijn nog nooit in de winkel geweest. Maar
1: die
3: kijken naar de webshop na. En we zetten elke week 2 of 3 filmpjes op Facebook en op Instagram.
1: Ja.
3: En dan showt iemand de kleding en vertelt wat verstof het is en wat er leuk aan is. En dan bellen ze gewoon vanuit Zeeland, vanuit Kop van Noord-Holland. En hun maten ken ik. En dan stuur ik het op.
1: Dan mogen, oh, echt? Ze bestellen het gewoon ook echt op afstand zo?
3: Ja. Ja,
1: ja, wat cool. Ja.
3: Ja.
1: Ja, nou, dus het is een hele bewogen tijd geweest, die 8 jaar.
3: Ja, ja. Ja, ja.
1: Maar nou gaat het gerucht dat je toch wat anders gaat doen.
3: Ja, ik heb door de chemo heb ik neuropathie opgelopen.
1: En, ach.
3: Het loopt niet zo makkelijk.
1: Ja, dat is dat je zenuwschade is dat,
3: ja,
1: hè?
3: Ja, ja, aan mijn voeten en aan mijn handen.
1: Ach jee.
3: Ja.
1: Pijn of motoriek?
3: Nee, het is niet pijn. Het is vervelend en je wordt er onzeker van.
1: Ja, ja. Ja.
3: Daarom loop ik ook met de stok buiten. Want er hoeft maar een millimeter verschil en ik lig op de grond.
1: Ach jee, ja.
3: En daar heb ik geen zin in.
1: Nee, want dat is dan zijn de problemen.
3: Nee,
0: dat snap ik ook nog wel.
1: Kan mooi weer zijn, maar dat is toch niet... Nee.
3: Nee.
1: Nee, maar dan zijn je problemen ineens groter. Ja,
3: ja. Ja, ja, ja.
1: Jeetje,
3: ja.
1: En gaat de winkel door, denk je?
3: Ja, ik heb het geprobeerd, maar tot nu toe heb ik nog... ik heb het bij waar ik mijn kleding bestel, bij mijn klant. Het staat op, hoe heet het, Marktplaats.
1: Ja, ja. Ja.
3: En, je moet echt, je moet er de lol van inzien om die stijl kleding in te kopen.
1: Ja.
3: Want daar houden mijn klanten van. En je bent niet klaar als je... Ik ben er van 11 tot 5 open, maar voor 11 ben ik ook bezig met die winkel. En na 5 ook.
1: Het is dag en nacht, hè? Ja.
3: Het is niet dag en nacht.
1: Nee.
3: Maar je bent wel veel. Vooral die webshop vraagt heel veel. En daar moet je maar zin in hebben. Ja. En ja, voor mij was het altijd... het voelde voor mij nooit als werken.
1: Nee, nou ja, dat is mooi.
3: Het was echt... Ja. Mijn tweede thuis.
1: Ja, ja, ja. Ja, als je hobby je werk is, heb je geen werk. Hè?
3: Ja, ja. En leuke klanten.
1: Ja, dat is
3: leuke
1: leuk.
3: Leuke mensen, ja.
1: Ja. Ja. Ja, want de Zijdstraat is natuurlijk eigenlijk de enige... Voor mode en zo is het eigenlijk de enige winkelstraat, denk ik, zo'n beetje die we hebben in Alsmeer.
3: Ja, we hebben natuurlijk Alsmeer Zuid ook nog.
1: Ja, er zit ook nog wat, dat is waar. Ja, maar het is wel heel...

0: Maar mensen doen ook ideeën op.
1: Ja.
0: Op de webshop.
1: Ja.
0: Dus dat, het werkt wel.
1: Grappig. Ja, ja. En waarom heb je gekozen voor die drie basiskleuren? Zwart, grijs en wit. Is dat je eigen...
0: Ik draag zelf alleen maar zwart.
1: Dat is gewoon je eigen mode? En, je eigen stijl?
0: En ik kon het eigenlijk niet meer vinden. Ik kocht altijd bij Denise Mode. Nou, die is ook gestopt.
1: Ja.
0: Ik kocht altijd bij Cora Kemperman. Een kleine keten, die is ook gestopt. En eigenlijk wilde ik altijd wel een modezaak hebben. Maar ik dacht, ik moet het niet doen, want ik word zelf de beste klant.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar dat
1: is
0: meegevallen.
1: Ja. Ja.
0: En, hoewel ik wel veel kleding heb, hoor. Echt wel.
1: Ja.
0: Maar het is zo leuk om die bepaalde stijl. En heel veel mensen houden van die stijl. Zouavebroeken. Ik weet niet of je weet wat dat...
1: Nee, ik moet er echt van mode...
0: Broeken met zo'n laag kruis.
1: Oh ja, ja.
0: Ja, ja daar draai ik op.
1: Oh, echt waar, joh?
0: Ja.
1: Hé,
0: ja,
1: wat
0: ja,
1: grappig.
0: Ja. Ja. Ja. En er zijn heel veel dames die echt alleen maar zwart dragen.
1: Hey,
0: dus ja. Een beetje wit en een beetje grijs.
1: Ja, wat grappig, hè? Ja,
0: ja.
1: Ja, qua mode kun je mij echt nog heel veel leren. Want,
2: nou ja, je zou zeggen dat het eigenlijk een hele sombere stijl is, maar dat is het helemaal niet.
0: Nee.
2: Ja. Als ik jou erbij zie lopen, dan denk ik, zo, dat is aardig bij elkaar gezocht.
1: Ja, stijlvol. Ja.
0: Ja. Ja, dat is leuk.
2: En dan is het wel weer heel anders dan dat je... Ja, alleen maar een zwarte broek en een zwart shirt of wat dan ook.
0: Ja, het kan ook heel saai zijn, maar je kan het ook heel leuk maken.
1: Ja.
0: En eigenlijk heeft elk kledingstuk wat ik heb wel een klein grapje.
1: Oh ja?
0: Of het is asymmetrisch. Of.
1: Oh ja.
0: In het begin had ik een coupeuse en dan maakten we ook kleding. Als het niet liep, dan gingen we wat anders maken.
1: Ja.
0: En zo deze rok ook, die heb ik ook heel anders gemaakt dan dat die eigenlijk was.
1: Ja.
0: En dat, ik vind het enig.
1: Wat leuk.
0: Ik vind het enig.
1: Ja, heb je favorieten waarvan je denkt dat is toch wel het mooiste wat ik ooit heb gehad in de winkel?
0: En die hangt ook thuis in mijn kast. Een
1: oh, ja?
0: hele mooie zijde jurk.
1: Ja.
0: En die is dan gevoerd. En dan is de voorkant is wat korter als de achterkant. Maar die voering, die bolt een beetje op.
1: Oh ja?
0: Ja, en verder is die heel simpel.
1: Kijk eens.
0: Met een mooie zijde.
1: Ja, ja. Wat ja. leuk. Ja.
0: Ja.
1: Mooi, hè? Want hier, de eerste uur hadden mensen over de oldtimers en die vol passie. En als ze erover praten, dan zag ik... Ja, op de radio kun je het niet zien, dat is jammer. Zag je die ogen van Kees helemaal glimmen.
0: Ja.
1: En ik zie jouw ogen ook helemaal glinsteren. Ja, ja, ja je ziet het voor je als je het vertelt.
0: Is echt,
1: je passie, hè?
0: Ja, heel leven. Ja.
1: Ach, wat jammer dat je ermee stopt.
0: Ik moet mijn eerste joggingpak nog kopen.
1: Je eerste joggingpak, ja.
0: Ja. Nee, die heb ik echt niet. Nee, ja. En mensen zeggen vaak bij mij in de winkel van... Ik kan het eigenlijk alleen maar anders naar een feestje gaan. Ze zeggen, maar nee, dan ga je gewoon een boodschappen doen.
1: Ja.
0: En dat gelukkig zijn er meer mensen die zo denken.
1: Ja, ja,
2: toch?
1: Ja, het is ook zo lekker dat het van allemaal mag. Ik kan ervan genieten. Zeker nu dat het weer zo mooi is dat je mensen ziet lopen. Iedereen doet gewoon lekker zijn eigen ding.
0: Ja.
1: Eigen stijl. En het mag allemaal. Niemand voor zover ik het zie, oordelen ze niet zo.
0: Nee.
1: Ja,
0: nee.
1: Ja en nou ga je er toch min of meer toch de overmacht mee stoppen.
0: Ja.
1: Maar je hebt wel een heel mooi plan voor het afscheid, hè?
0: Ja.
1: Wil je daar al een beetje wat over delen?
0: Ja, ik heb Frankie en Koen uitgenodigd. De patatbakkers uit Brabant.
1: Ja.
0: En ik wilde dat vorig jaar al.
1: Ja.
0: Tijdens de braderie, maar toen was het een beetje moeilijk.
1: Ja.
0: Nu hebben we een nieuwe bestuur bij de winkeliersvereniging. En die denken heel erg mee met me. En het is gelukt.
1: En die zijn bekend van Patatje Hoop, geloof ik. Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, ze noemden het eerst Patatje Oorlog, maar nu is het Patatje Hoop. Dat klinkt wel beter.
1: Ja, dat klinkt beter. Ja. Maar ze zijn wel bekend geworden, of ze zijn eigenlijk begonnen in verband met de oorlog.
0: Ja, vlak voor de Oekraïne in Polen gingen ze dat uitdelen.
1: Ja.
0: Maar nu doen ze zoveel meer.
1: Ja.
0: Ja, ze gaan regelmatig naar Oekraïne.
1: Ja.
0: Daar delen ze ook even goed patat uit, hoor.
1: Ja.
0: En snoep aan de kinderen. Ze lopen kleine marktjes af en dan gaan ze andersom pingelen. Dus ze vraagt zo'n vrouwtje voor de bloemetjes uit de tuin. Ik weet niet wat de, hoe heet het is, maar dan vraagt ze bijvoorbeeld een euro. En dan zeggen ze, nee, dat kan niet. Wij zijn zakenmannen, wij geven 5 euro. En dan zijn die mensen echt helemaal verbaasd en dan geven ze 10.
1: Oh, wat grappig.
0: En ze hebben een Hollandhuis gebouwd waar mensen dus, die niks meer hebben.
1: Ja.
0: Die kunnen daar, ik geloof een half jaar, dat ze daar mogen blijven. Ze evacueerden heel veel mensen.
1: Zo, echt redders.
0: Echt. Ja, zij gaan echt met gevaar voor eigen leven. Gaan ze, moeten ook zo'n vest op. En ze hebben een kogelwerende auto. Ook voor die drones natuurlijk.
1: Ja. Het is
0: en weet je wat het is? Je hoort zo weinig meer over die oorlog in Oekraïne.
1: Ja, ja.
0: Nu kunnen we deze tijd kunnen we toch kiezen uit oorlogen. Want het is overal, lijkt het me volgens mij, een zootje.
1: Het is enorm, ja.
0: Maar... ik vond het daar... En dan
1: met alle
0: Aalsmeerse winkeliers.

0: die meewerken.
1: Ja, wat leuk dat ze komen. Ja, je, ja. Je hebt ze gewoon gebeld. Je hebt gewoon zelf contact opgenomen. Of ja. Hoe gaat dat? Ja,
0: ja,
1: ja?
0: Ja. Ja, ik heb me geabonneerd. En elke zondag krijg ik een nieuwsbrief van hun op de mail.
1: Ja, ja.
0: En ja, die lees ik. En dan zetten ze ook filmpjes op.
1: Ja.
0: En het raakt me gewoon.
1: Ja, ze zijn ook dat op tv geweest, toch? Ze hebben ook zo'n televisieprogramma.
0: Ze zijn elke week op tv, elke zaterdag om 6:30 en elke zondag om 11:30.
1: Wordt het nog een keer herhaald, ja.
0: Ja. Ja.
1: En oorspronkelijk gingen ze naar Oekraïne om mensen daar patat te geven, maar ook een beetje om te laten zien, dat wij leven met jullie mee.
0: Ja.
1: Dat was eigenlijk, bak je patat is zo op.
0: Ja.
1: Maar dat iemand helemaal uit Nederland komt, inderdaad zijn leven riskeert.
0: Ja.
1: En met jou meeleeft. Dat is eigenlijk, denk ik, de boodschap. Ja. Hè? Ja, ja.
0: En zou ook dat ze mensen helpen. Heel veel mensen vangen daar dieren op.
1: Ja.
0: Nemen ze heel veel dierenvoeding mee. En medicijnen heel veel.
1: Zo.
0: Generatoren.
1: Ja.
0: En ik heb zo'n bewondering voor ze.
1: Ja, en nog één keer, wanneer is het ook alweer?
0: Zaterdag RTL 4 om 17:30. Nee. En zondag RTL 4 om 11:30.
1: En wanneer staan ze in de Zijdstraat?
0: Zaterdag 9 mei tijdens de braderie. Van 12 tot 2 gaan ze patat uitdelen.
1: Leuk.
0: Frenkie en Koen delen het uit.
1: Frenkie en Koen komen zelf. Dus dat is eigenlijk volgende zaterdag al.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Dus schrijf het op. Volgende week zaterdag.
0: En Frenkie en Koen delen dus de patat uit. Die vragen nooit geld.
1: Ja.
0: Maar ik vraag er wel geld voor. En we staan daar met de QR-code of met een mobiele pin.
1: Ja.
0: En dan mogen mensen vanaf €3,50 mogen ze bieden wat ze over hebben voor een patatje hoop.
1: Oh, wat goed zeg.
0: Want ik ben ook heel veel geld aan het ophalen. Want ik wil hun een hele grote check geven.
1: Ach, ja.
0: Dus,
1: Dus je neemt het niet zelf mee. Heel belangrijk. Het gaat dan weer naar een van de goede doelen van Frenkie en Koen.
0: Ja.
1: Of op jezelf.
0: Nee.
1: Via hen. Ja.
0: Ja.
1: Wat leuk. Ja.
0: En zo doen we ook een verloting.
1: Ja.
0: En daar zijn we alle Aalsmeerse winkeliers afgelopen. En die hebben allemaal een cadeau ter beschikking gesteld. En dan verkopen we loodjes voor €2,50. En gisteravond had ik het op mijn telefoontje bij mijn vrienden, kennissen, familie en zaken, relaties. Had ik even een appje gestuurd. En ik verkocht gisteravond 78 loten.
1: Zo.
2: Kijk.
1: Nou, daar zit beweging in.
2: Ja, daar zit er in ieder geval beweging in. Het begin is er al.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Dat gaat goed. Maar
0: en de loten liggen ook bij heel veel winkeliers in Aalsmeer.
2: Kijk, dat is ook heel belangrijk natuurlijk om te weten.
0: Ja.
2: Maar alleen in de Zijstraat of ook in Zuid?
0: Nee, alleen in de Zijstraat.
2: Oké. Okay.
0: Ja. Ik ben afhankelijk van anderen.
2: Ja.
0: Want zelf loop ik niet zo'n eind. En, dus, en het was ook, weet je, er moet weer zo'n flyer gedrukt worden. En er was weer een foutje in. En, het liep niet allemaal broodjes, laat ik het zo zeggen.
2: Nee, maar uiteindelijk is het wel allemaal goed gekomen.
0: Het is gelukt, het is vandaag allemaal uitgedeeld. En mensen kunnen een week lang, en je moet het ook geen maanden van tevoren doen, nog geen weken van tevoren.
2: Nee, dat heb ik al gezien.
0: Nee. Dus je moet
2: je moet wel in het geheugen blijven zitten.
0: Ja.
2: Ja, ja, toch?
1: Maar deze week kun je dus al een lot kopen. En volgende zaterdag, hartstikke leuk, braderie.
0: Ja.
1: En nog even een patatje halen.
0: Ja. De flyer wordt ook uitgedeeld op de braderie.
1: Ja.
0: Vanaf 9:30 tot 12:00 om aandacht te geven. Ik heb een achterneef, die gaat het heel leuk aan elkaar praten.
1: Oh ja?
0: En
2: En wie is die achterneef?
0: Devon Donovan.
2: Ach, de welbekende Devon.
0: Ja.
2: Hij zingt tegenwoordig ook nog redelijk.
0: Ja.
2: Behoorlijk goed.
0: Ja. Hij doet het zo goed.
2: Vroeger zagen we hem altijd in de tv-studio. Maar daar zit hij niet meer. En wij ook niet.
0: Nee.
2: En inmiddels is hij toch wel redelijk aan de weg aan het timmeren.
0: Ja, timmert goed aan de weg, hoor.
2: Ja.
1: Wat leuk.
0: Ja. En hij praat het heel leuk aan elkaar. En het is gewoon entertainer.
2: Ja, klopt.
0: Ja.
2: En dat is wel leuk.
1: Ja, zeker leuk. Ja, hartstikke leuk.
0: Ja.
1: God, goed zeg. Dus je maakt echt spektakel.
0: Ik hoop het.
1: Ja.
0: Ja.
1: En ga je dan daarna ook echt uit de winkel? Of maak je eventjes als iemand al afkomt?
0: Dat is al een heel verhaal. Als ik een huurder heb, dan mag ik hem 4 weken uit. En anders moet ik nog tot 31 januari 2027.
1: Oh, oké. Okay.
0: Vanwege een contract.
1: Oh jee. Ja. Nou ja.
0: Ja.
1: Dan is dat nog een verrassing.
0: Stel ik wel als de microfoon uit is.
1: Nou, dan gaan we gewoon lekker even naar de muziek. En dan komen we straks weer bij je terug.
0: Is goed.
1: Hartstikke bedankt.
0: Ja.
1: Tot zo.
0: Ja. Ik neem

0: Zo, dat was hem. André Hazes junior, jawel. En Robert van Hemert.
1: Gezellig.
0: Samen uit, samen thuis.
1: Samen uit, samen thuis. Nou, gezellig toch? Ja. We zitten hier gezellig door te praten tussen de muziek door met Emmy Huis. Emmy vertelde net over de modezaak in de Zijdstraat. En dat ze daar 8 jaar met plezier, maar ook met... het was geen easy going, maar je hebt het toch keurig gedaan. Ondanks corona en andere gedoe.
2: Ja.
1: En dan alles komt een keer een einde. Je gaat er binnenkort met een groot feest eigenlijk een einde vieren. De patatkraam. Patatje Hoop van Frankie en Koen komt eraan. We kunnen nu al loodjes kopen. We kunnen natuurlijk zaterdag volgende week allemaal een patatje komen eten.
2: Ja.
1: Geld gaat naar het goede doel.
2: Ja. Ja.
1: Ik ben benieuwd naar 8 jaar Zijdstraat. Heb je leuke anekdotes of speciale klanten, zonder namen te noemen, maar echt leuke verhalen?
3: Ik heb gewoon zoveel leuke meiden en dames.
1: Dat moet wel,
3: om me heen.
1: Ja.
3: Ik heb een klant uit Zaandijk. En die komt iets van 3 of 4 keer per jaar. En die belt er van tevoren van beter zelf. Ja. Heb je nog wat voor me? Ja, ik zeg. En ik weet haar maat. En dan kijk ik wat ze leuk vindt. Dat hang ik aan de rekken. En ze kijkt geen eens in de rekken.
1: Nee. Die koopt gewoon wat jij zegt.
3: Ja. Nou ja, nee. Maar niet wat ik zeg. Maar dat vindt ze gewoon. Dat is het.
1: Ja. Ja, je snapt haar smaak.
3: En En ik ben ook eerlijk.
1: Ja.
3: Ik had een keer een klant en die kwam de paskamer uit. Die wilde per se iets zilverachtigs hebben. Nou, tegen de kerst heb ik dat. Ik ben er zelf niet zo kapot van, maar je moet dan toch wel eens iets inkopen wat commercieel is.
1: Ja, tuurlijk. Ja.
3: En ze kwam de paskamer uit en ze zegt, nee, ik weet het niet.
1: Nee.
3: Ze zegt, nou, ik wel. Ik zeg, ik zou het gelijk uittrekken.
1: Nou, het scheelt weer tijd.
3: Ja.
1: Nou, ik wil het toch hebben.
3: Ja, nee, en dat...
1: Ja,
3: en toen
1: goed.
3: Liet ik wat anders aantrekken. En toen zei ze, nou, ik had het nooit uit de trek gehad.
1: Ja, ja, dat zoek ik ook.
3: Ja, ik weet precies waar alles hangt.
1: Ja.
3: Ik heb al eens een man binnen gehad met zijn iPadje. Van, ik heb de voorraadbeheersing. Ik weet precies waar alles hangt hier. Ik zeg, dat heb ik niet nodig.
1: Ja, mooi. Hè?
3: Want jij vertelt niet dat ik het in moet voeren en dat ik het ook weer uit moet halen.
0: Ja, precies.
3: Ja.
1: Ja, dat vind ik het mooie van de kopen bij lokale winkels. Ik heb wat hier vaak winkels al heel lang bij dezelfde eigenaar zitten.
3: Ja.
1: Dat je inderdaad dit soort advies kan krijgen.
3: Ja.
1: Ja, ja. Dat, ik weet nog dat ik hier kwam wonen. En toen ging ik naar de vorige oude meneer Goemans.
3: Ja.
1: Ik zeg, we hebben tapijt nodig voor op de trap. Waar woon je dan? Ik zeg, nou, de sportlaan even of oneven? Even. Oké.
3: Okay. Ja.
1: Ik zeg, kom je nog meten? Nee, ik weet precies hoeveel jij nodig hebt.
3: Ja, ja, ja, ja.
1: Jij hebt 13 treden, wist ik zelf niet eens.
3: Ja.
1: 13 treden en hij loopt linksom. En dat komt goed. En het paste. Ja.
3: Ja.
1: Ja, dat is als je lokaal koopt. Ja,
3: ja.
1: Ja, ja. Ja. Wat leuk. Wat maak je allemaal mee in de winkel? Rare dingen, onverwachte dingen?
3: Meestal gezellige dingen.
1: Gezellige dingen.
3: Gezellige dingen.
1: De koffie staat altijd klaar.
3: Ja, de koffie altijd.
1: Ja, ja.
3: En altijd wat lekkers erbij.
1: Ja.
3: En ik heb ook mensen die maken er een dagje uit van. Die komen dan van ver.
1: Ja.
3: En dan daarna gaan ze lunchen. Ik heb een keer twee dames gehad. Die kwamen een half uur achter Antwerpen vandaan.
1: Ja.
3: Op een doordeweekse dag.
0: Zo dan.
3: Die hadden er 3 uur en 3 kwartier over gedaan.
1: Ja, joh.
3: Dus ze kwamen binnen en ze zeiden, Amy, 3 uur en 3 kwartier. Ik zei, nou, daar is de wc. Ik zei, hier, ik schenk de koffie alvast in. En ik zei, als je naar weer wil komen, ik zei, bel me even. Dan kom je op een zondag.
1: Ja.
3: Ik woon in Kutelstaat.
1: Ja, wat goed, ja.
3: En dan, het is om de hoek.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ik denk dat ze al een uur bezig zijn geweest om bij Antwerpen weg te komen. Ja,
3: ja,
1: die
3: Antwerpen
1: ring is verschrikkelijk.
3: Dus ja, en verder de verhalen aan tafel. Dat is ook altijd, en soms ook heel zielig, heel bedoeld.
1: Ja, ach.
3: En
1: ja.
3: Dat kan ook.
1: Ja.
3: Ja, dat het in de familie niet goed gaat. Of,
1: ja.
3: Ja.
1: Ja, maar 8 jaar is toch een flinke klantenkring. Hè? Dat,
3: ja. Ja. Ja, en daar ben ik heel zuinig op.
0: Ik denk dat zo'n soort winkel, wat jij hebt, dat het eigenlijk hetzelfde is als een kapper. Als je ergens wat wil weten, dan moet je of naar Emmy of je moet naar de kapper.
3: Ja. Ja.
0: En dan weet je eigenlijk al het nieuws in alles meer.
1: Ja.
3: Ja. Ja. Ja, ik weet nooit zoveel nieuws.
0: Nee.
3: Het kan gerust gebeuren dat mijn man zegt van, joh, die daar met die auto's. Ik wist niet eens dat die mensen er wonen. Dat heb ik weer niet gehoord. Maar het is, het is ook heel veel gezelligheid.
1: Ja.
3: En, en als ze dan ook weer na een tijdje binnen, bij mij komen ook heel veel mannen mee.
1: Oh ja.
3: En mijn klantenkring, die begint eigenlijk ruim boven de 40.
1: Ja.
3: En dat gaat door tot 5, 86, 90.
0: Oh,
3: ja.
0: Oké. Okay.
3: Ja. Heel veel oude dames die er ook leuk bij lopen en dat leuk vinden nog. En ik moet toevallig over 2 weken naar een mevrouw die ziet er altijd zo geweldig uit. En die loopt nog op zulke hakken. Daar ben ik helemaal jaloers op. 85 en loopt nog kilometers.
1: Hoe is het mogelijk, hè? Ja, ja. Ja.
3: En ik doe ook altijd eens per jaar een motorshow of 2 keer per jaar.
1: Ja.
3: En dan heb ik altijd...
1: een motorshow, echt?
3: Ja, ja. En dan heb ik altijd modellen. He, maak je 38 en dan 42, 46, 50.
1: Oh ja.
3: Maatje 38 staat altijd leuk, hè?
1: Ja.
3: Maar ik laat dan zien dat iemand die een grotere maat hebt...
1: Kan ook gewoon leuk zijn, toch?
3: Dat hij het ook heel leuk uit kan zien.
1: Ja, waarom niet, ja.
3: En daar heb ik... dat zijn allemaal klanten van me en meiden. Ja. En dat is ook altijd erg gezellig.
1: Ja, maar ja, dat is wel een ding, hè. Vaak is het er niet eens, hè. Dat, large is altijd uitverkocht.
3: Ja, maar ik heb bepaalde merken. Dat zijn ook gewoon echt grote maten. Ik heb bijvoorbeeld de Turks merk H4.
1: Ja?
3: Die werkt alleen met 36, 38 en 40.
1: Oh ja?
3: Maar 40, dat valt gerust als 48.
1: Dus,
3: Mats Fashion, dat is ook een grote matenmerk. Die werkt alleen met S, M en L.
1: Ja, ja.
3: Dus er zijn ook klanten die... Ja, maar je geeft nu een S, ja, pas hem dan maar. En dan zijn ze zo blij dat ze in een S'je passen.
1: Ja.
3: Ik heb afgelopen winter gewoon een jas verkocht. Alleen omdat het S is. Dus ik zeg, dan stel ik wel eens voor, zal ik die S in de buitenkant zetten?
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja, heerlijk, ja.
3: Ja.
1: Ja, ja, het is wel mooi. En dan zie je ook trends en zo. Wat is deze zomer hip?
3: Ja, nou, dat bepaal ik zelf.
1: Dat bepaal je gewoon zelf, ja?
3: Ja, ja, ja. Ik ga niet achter de trend aan.
1: Nee. Nee.
3: Ik heb bepaalde modemerken die ik inkoop, die ik leuk vind. En er zijn ook een paar merken bij wat rustiger is. Omdat je toch ook soms is een blouse met heel veel details. Dan moet je wel een rustige broek onder hebben.
1: Ja.
3: Of een drukke broek moet je weer een rustige iets hebben. Dat is een Deens merk.
1: Ja.
3: Maar ik bekijk zelf wat ik mooi vind.
1: Ja,
3: en niet wat de trend is. Want soms zitten ze, ja, maar dat verkoop ik heel goed. Ja, dat is mooi.
1: Ja.
3: Prima.
1: Ja, een jaar of 8 had je dat alles tight fit was, hè? Of slim of tight fit.
3: Slim fit.
1: Slim fit, ja, oh,
3: ja, ja. En dan heel laag.
1: Driedelige pakken die tot halverwege je kuit hield het op. En,
3: ja.
1: En dan zat het strak. En dan liet ik dat wel eens aan mijn collega's in het buitenland zien. Ik zeg, zo ziet onze nieuwslezer eruit.
3: Ja.
1: Nou, heeft iemand hem verteld dat dat pak niet past? Ik zeg, dat is hip.
3: Ja. Ja.
1: En dan moet je het verkopen. Ja. Dan moet
3: nee,
1: je,
3: dat, en wat ik in het begin en soms nog wel eens heb... hiervoor heet Bogrande. Dat was een grote matenwinkel.
1: Ja.
3: En zeggen mij, nee, het is alleen een grote matenwinkel. Ze nee, ik heb vanaf 36 tot 54.
1: Ja, dat is wel goed om te weten.
3: Nou,
1: ja.
3: Soms moet je nog steeds van dat imago af, na 8 jaar.
1: Ja. Ja, want wij hadden het er van tevoren ook even over. Wij dachten dat inderdaad ook voordat we op de website gingen kijken. Van, dat is de grote matenwinkel. Gek, hè, dat het zo overkomt.
3: Ja, hè? Nou ja, het is bij mij woensdagmiddag. Van oudsher was... Aalsmeer altijd gesloten.
1: Ja, ja.
3: En nog op woensdagmiddag kan het heel rustig zijn.
1: Ja, ja, dat klopt. Ja, dat klopt. En maandag is natuurlijk helemaal alles dicht.
3: Ja, dan ben ik dicht. Ja. Ja, ik heb een tijdje geprobeerd om de middagen. Nou, toen dacht ik nee.
1: Nee, dus ik kom hier wel eens op maandagmiddag en dan... je kan dan niet eens een kop koffie, niks.
3: Nee.
1: Nee, nee.
3: Nee.
1: Nee. Maar je hebt nooit gedacht van dit is echt een jaar dat de mode wel zo haak staat op wat ik wil. Het wordt gewoon moeilijk om het te kopen of het wordt moeilijk om het te verkopen. Je hebt nooit echt in conflict.
3: Nee, soms een merk dat ik dacht van, nou, dat gaat in dit jaar niet worden.
1: Ja, ja, dat je denkt, ze zitten mis.
3: Ja, ja. Ja. Dan is het op een gegeven moment een Israëlisch merk, Alambica.
1: Ja.
3: En die gewoon hele mooie dingen, maar ook een ruisje met een streepje en kleuren en alles. Ik dacht van, nou, dit gaat niet worden.
1: Nee, nee.
3: Nee.
1: Ja.
0: Ik hoor je nou praten over allerlei merken, maar die zitten eigenlijk allemaal in het buitenland.
3: Ja.
0: Zitten er ook merken in Nederland die bij jou in de winkel hangen?
3: Elsewhere is een merk van Nederland. Maar die verkoopt niet meer aan retailers. Maar die verkoopt alleen nog aan de eindklant. Maar je hebt heel veel agenten in Nederland die merken dan verkopen. Ja, dus ze hoeven niet voor naar het buitenland.
0: Nee, dat klopt.
3: Er zijn niet veel Nederlandse merken meer. Echt niet.
1: Nou ja, we waren echt zo'n textielland, maar dat is al...
0: Ja, dat is helemaal over, hè?
1: Dat is een beetje over, ja. Ja, ja.
0: Maar net wat je zegt, er zitten heel veel agenten die wel zorgen dat die handel deze kant op komt.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja.
3: Dus, en ik had Ik had eigenlijk voor deze aankomende zomer gekleding maar ingekocht. Omdat ik dacht dat ik zou gaan stoppen. Dus toen dacht ik, ja, dan moet ik wel nog kleding kopen. En toen hebben we 4 merken. 1 uit Polen, 1 uit Turkije. Griekenland en nog een uit Griekenland. Die hebben gewoon het productieproces voor mij weer opgestart. Dus ik kon zo bestellen wat ik wilde. En daar was ik heel trots op.
1: Wauw.
3: Moest wel van een plaatje.
1: Ja, oh ja.
3: Maar goed,
1: ja.
3: Als ik weet wat de stof is, dan vind ik het ook goed.
1: Dan wordt het gewoon speciaal voor jou gemaakt. En dan komt het allemaal naar Alsmeer.
3: Ja.
1: Enige plek waar je het kan krijgen.
3: Ja.
1: Ja, wat grappig. Ja, ja wat leuk.
3: Ja.
1: Ja. Jeetje. En ja, je weet nog niet precies wat de datum is. Maar is het dan de pensioendatum? Of ga je nog een...
3: Nee, die ben ik al voorbij.
1: Daar ben je... Ja, vind je...
3: Ja. Die worden betaald door de staat.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Nou, dat is toch heel aardig van ze. Ja.
3: Ja.
1: Ja. Dus daarna wordt het lekker leuke dingen doen. Heb je al plannen? Ja. Of denk je van, ik zie het wel eens
3: gevoel is? Ja, we hebben een huis gekocht... En ik weet dat mijn man meeluistert, maar ik noem het als een bouwval.
1: Ja.
3: En
1: zijn we gaat aan de bak.
3: Die zijn wat opknappen.
1: Ja, oh, wat
3: in
1: leuk.
3: In een Hameau, een heel klein dorpje in Frankrijk.
1: Ja.
3: En ja, ik heb wel toen tegen mijn man gezegd, ik ben geen Erika. Ik ga geen stenen bikken. Maar ik ben wel van stijlen. Maar goed, er moet nog wel een hoop aan gebeuren.
1: Ja.
3: Ja, en verder heb ik ja, 3
0: Maar het is natuurlijk wel een mooi doel.
3: Ja,
1: zeker.
3: Ja,
1: ja, je eigen paleisje.
3: Ja, zoals van de zomer. Ik heb 3 kinderen en 4 kleinkinderen.
1: Zo.
3: En mijn dochter die komt eind juli die kant op. Wel eens op een camping.
1: Leuk, ja.
3: En mijn zoon die komt de eerste week september komt hij daarheen.
1: Ja.
3: Ook op een camping, dus het is wel heel leuk.
1: Lekker, metselen met z'n allen.
3: Ja.
1: Zet ze aan het werk, ja.
3: Ja, dat weet ik niet.
1: Ja.
3: Dat zien we wel.
1: Mooi zeg. Nou, mooi verhaal. Eerst als we even kijken, 3:10 is net zo'n moment dat je denkt, toch even snel nog een muziekje draaien.
0: Ja, dat is, luister, we hadden het daar straks over Devin Donovan.
1: Ja, heb jij die gevonden?
0: Dat hij de boel aan elkaar kon praten bij jouw evenement.
3: Ja.
0: En toen dacht ik van, ja, wacht even, maar Devin die kennen we wel natuurlijk. Althans, ik ken hem vanuit de tv-studio.
1: Ja. Ja.
0: Daar heeft hij ook nog gewerkt. Mm-hmm. En vervolgens is hij nu als zanger zeg maar een klein beetje aan het proberen. Om daar door te breken. Dat lukt hem behoorlijk, moet ik zeggen. Ik volg hem ook toevallig op Instagram en Facebook. En dan kom je toch hele leuke dingen tegen van hem.
1: Grappig. Ja. Nou, ik ben benieuwd.
0: En zelfs singles, kun je nagaan. Hij heeft al een aantal singles uitgebracht.
3: Ja.
0: Eén daarvan is deze.

0: Ja, dat is mooi gezongen. Ik zou willen dat ik zo mooi kon zingen, Rinus.
1: Ja.
0: Ik, zelfs onder de douche durf ik het eigenlijk zelf niet aan te luisteren. Dus, eerder in het uur hadden we een column. Dat was de brief, dat doen we elke maand, aan onze burgemeester. En dit is een leuk moment, want we hebben een tweede column. En dit is wel een hele bijzondere column. Jij hebt hem meegenomen. Emma, je hebt ons verteld over 8 jaar aan de Zijdstraat met je winkel. Prachtige mode in zwart, grijs en wit. Je gaat binnenkort met een mooi finale stuk ga je stoppen. De patatkar, de patatje hoop van Frankie en Koen komt. Ja. En jij hebt een column meegenomen. Ja. Aan jou het woord en aan jou om deze uitzending af te sluiten.
2: Ja, ik heb dus voor de afgelopen week, ik denk wel 100 ondernemers een brief gestuurd om te vragen of ze me willen sponsoren. Zodat Frankie en Koen, dat ik een grote cheque kan geven met de graniummarkt. En ik eindig de brief met: tot slot wil ik u de column van Frankie niet onthouden. Deze stond 15 april op de site van Frankie en Koen. En hiermee probeer ik aan te geven hoe schrijnend het is in Oekraïne. En dat het bijna gewoon is geworden. Frankie schrijft: jongens, wat was er veel groot nieuws de afgelopen week. Onze koning was in Amerika en at een hamburger. PSV werd kampioen. En in mijn eigen Helmond bleek iemand al jaren te frauderen met dezelfde parkeerkaart. Grote verhalen, grote koppen. Logisch dat er dan weinig ruimte overblijft voor bijzaken, zoals een oorlogje in Europa. Vorige week liep ik door een horecagroothandel. Een man en een vrouw spraken me aan. Jij bent toch van die frietbakkers uit Oekraïne? Klopt, zei ik. Ik ben hier inkopen doen voor onze volgende reis. Oh, ga je daar nog steeds naartoe? Zo ver weg? Is daar nog steeds oorlog? Ik dacht even dat ik het niet goed hoorde. Jazeker, zei ik. Echt waar, zei de vrouw. Daar hoor je niks meer van. En toen kwam hij met, maar toch niet zo erg meer. Het is toch maar een beetje oorlog. Een beetje oorlog, omdat wij minder over horen. Omdat het geen groot nieuws meer is. Laat het eens klein maken, gewoon even rekenen. In dit land, in Europa, misschien er wel minder ver van huis dan waar u met de caravan komende zomer naartoe gaat op vakantie. Ongeveer 1000 tot 1300 Russische slachtoffers per dag. Dat is 30.000 tot 40.000 per maand. Aan de Oekraïnse kant zo'n 10.000 tot 20.000. Bij elkaar zo'n 40.000 tot 60.000 doden en gewonde slachtoffers per maand. Elke dag meer dan 1000 mensen. Elke dag. Dat is elke dag een volledig dorp. En dat zijn niet alleen cijfers, dat zijn echte mensen. En dat zijn alleen nog maar de militairen. Dan hebben we het nog niet eens over de burgers. Burgers in het frontgebied worden niet eens geteld. Maar gelukkig horen we er weinig meer over. Over het beetje oorlog heel ver weg. Dat stelt gerust, toch?
0: Ja, prachtig, ja.
2: Bij mij kwam die binnen.
0: Ja, zeker, ja. Ja, het is, er is denk ik niks ergers dan oorlog. Het is zo zinloos.
2: Ja.
0: De ironie van de column is prachtig.
2: Ja.
0: PSV's kampioen, groot nieuws.
2: Ja.
0: Het oorlogje, is dat niet afgelopen?
2: De koning eet een hamburger.
0: De koning eet een, ja, het is, en de president vergeet hem een fooi te geven.
2: Ja,
0: ja, ja, ik bedoel,
2: ja.
0: Dat haalt het nieuws. Ik,
2: ja.
0: ik weet welke bekende Nederlander er in scheiding ligt. Ik weet niet precies waar de frontlinie ligt.
2: Nee, ja.
0: Het is mij ook overkomen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, nou, het is heel goed dat er toch mensen zijn die ze wel binnen laten komen en die er wat aan doen, zoals jij. En dat je dat ook nog op die manier misschien toch een beetje een bitter afscheid. Of ja, een afscheid met een randje, dat je het een beetje laat opvrolijken en er iets goeds uit haalt. Vind ik heel, heel erg mooi.
2: Ja, het komt zeker goed.
0: Dus de winkel gaat stoppen, jij gaat gewoon aan een nieuwe hoofdstuk beginnen.
2: Ja.
0: En we gaan eruit met een prachtige finale die geld gaat opleveren en die weer mensen gaat helpen. Misschien wel zelfs redden.
2: Ja, ik hoop dat er heel veel mensen komen volgende week.
0: Nou, we gaan allemaal naar de braderie. En als je geen zin hebt in patat,
2: dan koop je het even goed maken.
0: Dan koop je het gewoon en neem je het mee.
2: En anders geef je gewoon mijn geld.
0: Dan neem je het gewoon mee naar huis.
1: Zo moeilijk kan het niet wezen.
0: Nee. Dan geef je het aan iemand anders.
2: Ja.
0: Ik zie jullie allemaal volgende week bij de patatkraam. Emmy, dankjewel voor je komst.
2: Ja, graag gedaan.
0: Heel veel succes en heel veel plezier volgende week.
2: Ja.
0: Hè?
2: Ja.
0: Rinus, dankjewel voor jouw komst en voor je bijdrage. Succes met alle drukte.
1: Ja.
0: En heb je nog plannen voor vanmiddag?
1: Ja, ik moet straks gaan oppassen op mijn kleinzoon. Dus daar heb ik het wel even druk mee.
0: Leuk.
1: En ik moet mijn auto nog wassen. Dus ik ben eerder die dag weer om is, dan leg ik alweer plat op de bank.
0: Ja, even het Saharazand en de heiderook resten eraf. Ja, ja.
1: Het is niet te geloven, maar het is wel zo.
0: Ja. Nou, laten we hopen dat het gewoon lekker 's nachts regent en dat we morgen weer lekker gezond en zonnig de dag in kunnen.
1: En daar gaat het wel.
0: Iedereen een hele fijne zaterdag en zondag. En we zijn de volgende maand weer.
1: Tot volgende maand.
3: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. Die spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de Jemenitische kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. De Europese Unie heeft in 2008 een missie opgezet om piraterij rond de Hoorn van Afrika te bestrijden. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Het Israëlische leger heeft weer een evacuatiebevel uitgevaardigd voor meerdere dorpen in het gebied. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen is het bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
5: Altijd bij jou in de buurt.
3: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

wat is er nog over van mij? Gaf mijn ziel en zaligheid met in mijn hoofd, ik word rijk. Gaat mijn jongens op de weg, maar aan het blowen altijd. Jij dacht, dit is nu voor even en ook zo weer voorbij. Kon alleen maar groter worden. Ik heb nog een paar echte vrienden, weet niet waar de rest is. Kon wel zeggen, alle roem kan me gestolen worden.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist rechtgetrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is de benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oosterburen. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Ga toch weg, man. Met Marielle Wegman.

0: Nou, als dat geen vrolijkheid is, dat was... even kijken. Justin de Wild met Cheerio. Ja, niet helemaal mijn muziek, maar ik vond het wel passen bij het mooie weer. Van harte welkom bij een uurtje gaat op weg, man. Op deze zaterdag 2 mei 2026. Er is weer een hoop gebeurd in het Aalsmeerse de afgelopen week. Dus ik heb genoeg te vertellen, want ik vind overal wat van. Maar we gaan eerst naar de muziek. En ik heb verrassend genoeg, ja, ik begin eigenlijk al helemaal nooit met Nederlandstalig. En ik draai het überhaupt ook niet zo heel erg vaak. Maar ik heb er toch weer twee klaarstaan. We gaan luisteren naar Fleming met de Turfy Gang, Champy en Sashimi. Maar nu eerst Ronnie Flex en Rolf Sanchez met Voor de Straten.
1: De beste muziek voor in de middag.

Ja, dat ging ietsje sneller dan ik had verwacht. Maar goed, dit is voor mij de... Ik zou het eigenlijk voor de gein een keertje moeten turven. Hoe vaak ik wel niet te laat achter de microfoon ga staan. Oh, nou, meestal draai ik ook 3 platen. Het waren er nu maar 2. En dat komt omdat ik denk dat ik een hoop te melden heb. Goed, dat ging van de week helemaal los. Het gaat natuurlijk al een tijdje los in Loosdrecht. Avond aan avond worden gedemonstreerd, gesloopt en nou ja, goed, geknokt met politie. En toen verscheen er hier in het Aalsmeers ook een brief in de openbaarheid. Aanleiding van Aalsmeer vandaag om daar een stukje over te plaatsen. Afgelopen week heeft het college van het Centraal Orgaan Asielzoekers, het COA, bericht ontvangen dat 40 nareizigers, statushouders, vanaf 4 mei onderdak krijgen in hotelrestaurant De Jonge Heertjes aan het Raadhuisplein. Het betreft vrouwen en kinderen die op dit moment nog in de noodopvang verblijven. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft het COA opdracht gegeven om nareizigers versneld naar hotels over te brengen in de gemeente waar zij aan toegewezen zijn, nadat zij het aanmeldproces in Zevenaar hebben doorlopen. Nareizigers zijn statushouders die al dan niet een tijdelijke verblijfstatus hebben, waardoor ze tijdelijk in Nederland mogen verblijven. Wettelijk zijn zij inwoners van Nederland en de gemeente waar zij uiteindelijk definitief gehuisvest worden. In een brief van de burgemeester en wethouders aan de leden van de gemeenteraad wordt benadrukt dat het gaat hier niet om opvang van asielzoekers zonder verblijfstatus en er is dus geen sprake van een AZC. En de gemeente is geen partij in deze ontwikkeling en heeft alleen een rol in het bewaken van de lokale regelgeving. Het COA draagt alle kosten van de hotelopvang. Het contract met de jongeheertjes loopt van 4 mei tot en met 4 november 2026. De maximale verblijfstermijn bedraagt 4 maanden. En ten aanzien van permanente huisvesting zal door de gemeente worden gehandeld volgens de geldende regels met betrekking tot woningverdeling en de wettelijke taakstelling. Nou ja, dat was natuurlijk een kwestie van tijd dat het losging. Dat het ook landelijk opgepikt werd door allerlei mensen die aan de uiterste rechterzijde van het politieke spectrum staan. Maar goed, er werd dus uiteindelijk niet, op korte termijn werd er een demonstratie georganiseerd. En die vond dan weer plaats afgelopen, doe ik het even uit mijn hoofd, woensdagavond of dinsdagavond? Nou, goed, in ieder geval waren er iets van 200 mensen op de been. En ook een hele kleine tegendemonstratie was er. En dat was, de tegendemonstratie was een initiatief van leden van de doopsgezinde gemeente. Die aan de kant van het raadhuis stonden met bordjes met daarop welkom. En ja, ter hoogte van de jonge hitjes was natuurlijk de andere groep vertegenwoordigd. En wat ik al zei, iets van 200 mensen die voor een deel ook zelfs niet eens uit Aalsmeer kwamen. Want ja, sensatiezoekers heb je overal. Maar ook wat pers kwam er natuurlijk op af. Waaronder ook Aalsmeer vandaag overigens. En 8:30, 9:15. Het zou om 7:00 beginnen. En 8:30, 9:15 was het de boel alweer klaar. En kon de redelijk grote politiemacht die uitgerukt was, kon ook weer lekker naar huis, hoop ik, voor ze. Rustig verlopen, geen herhaling. Het is niet zo, net zoals in Loosdrecht, dat er avond aan avond geknokt wordt. Maar het is bij deze ene avond tot nu toe gebleven. We weten natuurlijk nog niet wat er 4 mei staat te gebeuren, wanneer de 40 mensen die in de jonge heertjes worden ondergebracht daadwerkelijk hier arriveren. Maar nou, we zullen het zien. Ik vind het jammer dat toch zoveel mensen, en zeker op sociale media, ontzettend losgaan hierover. Ten eerste wordt tot landelijk aan toe de uitbaters van de jonge heertjes tot op het bot verguisd, mag ik wel zeggen. Of eigenlijk, ja. De verwensingen die Danny naar zijn hoofd krijgt zijn niet mals, zullen we maar zeggen. En een gevluchte, ik mag het woord niet gebruiken, maar ik doe het toch. Een of andere gevluchte, naar Spanje gevluchte lulhannes, ook wel genoemd. Hij noemt zichzelf rapper Kafka. Maar zijn voornaam is gewoon Bouke. En die beheert een x-aantal Facebookpagina's, allemaal aan de uiterste rechtse kant van het politieke spectrum. En ja, die heeft allerlei berichten in de rondte geslingerd. En
Met als gevolg dat Danny ontzettend veel bagger en bedreigingen over zich heen krijgt. En dat gaat mij toch echt wel 5 bruggen te ver. En wat dat betreft valt het me ook tegen dat ook... waarvan ik dacht, nuchter aansmeerders, zo vanuit hun onderbuik weten te reageren. Heel jammer. Ja, het, om nou ja, ik kijk hier op het scherm in de studio. En ja hoor, Q&A over opvang asielzoekers. Ja, nou, het houdt de gemoederen flink bezig. Laten we het daarop houden. We gaan nu eerst weer even een stukje muziek. Ik ben voor de verandering weer eens een tijdje geleden in de map gedoken met de jaren 80 nummers. En ik heb daar Aretha Franklin uitgevist met Think, de Blues Brothers versie. En daarna, ja, dat vind ik eigenlijk ook wel heel erg lekker, Ben Librand met de Dance Classics, de mix. Altijd bij jou.

Potverdikkie, wat mij betreft is Ben Liebrand een kunstenaar achter de draaitafel. Echt waanzinnig. Het is een oudje, maar ja, het verveelt niet zo heel erg snel, eerlijk gezegd. Goed, waar waren we gebleven? We waren gebleven bij de demonstratie op het Raadhuisplein. En ik moet zeggen dat het sentiment van de afgelopen jaren... Daar kan ik me voor een heel groot deel ook wel in voelen. Eerlijk gezegd. Ja, weet je, ik denk alleen dat mensen te snel gelukszoekers worden gezocht. Feitelijk zijn we allemaal gelukszoekers. We proberen toch allemaal een fijn leven te leiden. En je wensen en dromen waar te kunnen maken. Daar zijn we allemaal op uit, toch? Dus ik vind het wel heel, heel, heel erg kort door de bocht om mensen heel snel gelukszoekers als gelukszoekers te bestempelen. Nathalie, mijn betere helft, die draait een café in een verpleeghuis in Amstelveen. Hartstikke leuk. Doet ze veel al met vrijwilligers. En een aantal vrijwilligers komt uit een AZC, gelegen in Amstelveen. En ja, vorig jaar had ze daar drie toppers, echt topkerels, had ze rondlopen. En één daarvan hebben we afgelopen kerst aan tafel gehad. Uitgenodigd, hè, om lekker met elkaar te komen eten. En de jongen heeft daar aan tafel zijn verhaal verteld. Hij is afkomstig uit een moslimland. Maar hij heeft zich bekeerd tot het christendom. Met als gevolg dat hij door zijn eigen familie niet alleen maar verstoten werd, maar ook gepoogd werd om hem om te brengen. Dat is voor hem tussen haakjes beperkt gebleven tot twee of drie schoten in zijn been. Het was de vraag of de been behouden kon blijven worden. Nou, dat is gelukkig wel gelukt. Behandelingen zijn nog steeds niet klaar. Die mag hij hier in Nederland voortzetten. Maar hij is dus zijn vaderland ontvlucht om ervoor te zorgen dat hij niet het risico liep door zijn eigen familie vermoord te worden. Dat is een vrij heftig verhaal. Er is nog maar één familielid waar die een beetje, klein beetje contact mee heeft. Dat is een tante. Maar zijn eigen vader die zegt, ik heb geen zoon. Die heeft hem echt verstoten. Hij heeft nog, geloof ik, ergens een zus, een broer had hij. Maar die jongen is op jonge leeftijd omgekomen. Maar zijn naaste familie wenst dus helemaal niks meer met hem te maken te hebben. En hij is de situatie daar ontvlucht. Wat ik al zei, om te voorkomen dat hij omgebracht zou worden door zijn eigen familieleden. Of andere mensen uit de gemeenschap waar hij vandaan kwam. En zo is hij beland terechtgekomen in het AZC in Amstelveen. En zodoende aan het werk gezet als vrijwilliger in het café van mijn betere helft. Hooggeschoold. Ik zweer het je, hogeschoold, ingenieur. Ja, lach er maar om. Keihard aan het werk om Nederlands te leren. Een zeer, zeer, zeer onzeker bestaan. Je krijgt dus kennelijk, als je in een AZC terechtkomt, krijg je ook een

advocaat toegewezen. En het zou zomaar kunnen dat je elk moment van de dag, elk moment van de week overgeplaatst wordt naar een ander centrum. Of dat je ineens voor een gesprek op moet draven in Ter Apel. Nou, zoek het dan allemaal maar uit. Het is geen lolletje. Het is echt geen lolletje. En natuurlijk moeten we altijd het kaf van het koren zien te scheiden. Maar je kan niet alle vluchtelingen over één kam scheren. Dat is eigenlijk de boodschap. Tuurlijk zitten er gelukzoekers bij die helemaal niet van plan zijn om hier een bijdrage te komen leveren aan de Nederlandse maatschappij. En om productief te zijn ook voor diezelfde maatschappij. Maar die hier louter en alleen komen omdat het zo makkelijk is om hier een uitkering en een huis te kunnen krijgen. En alle voorzieningen die Nederland heeft. Want we klagen wel met z'n allen. Maar ik denk dat we nog steeds een van de landen zijn waar we het beste voor elkaar hebben op het gebied van sociale zekerheid. Uitzonderingen daar gelaten. Hè? Maar die heb je altijd en overal. Maar er zijn ook mensen die wel willen werken en wel een bijdrage willen leveren en wel Nederlands willen leren en gewoon mee willen draaien in onze maatschappij. En laat ik als belangrijk voorbeeld mijn eigen wederhelft nog maar eens een keertje noemen, die tenslotte haar roots in Tsjechië heeft en daar het Russische bewind van toen ontvlucht is om ook een beter bestaan te kunnen opbouwen. En wat gelukt is, hè? Inmiddels heeft ze Nederlandse nationaliteit en spreekt Nederlands, heeft een goede baan hier in Nederland en draait gewoon mee in de maatschappij zoals we dat van iedereen verwachten. Des te harder raakt het mij, al dat gescheld en onderbuikgevoel, wat maar over sociale media heen uitgeschreeuwd wordt, ook pijnlijk genoeg door mensen die ik goed ken, waar ik wel of niet vriendschappelijke of andere banden mee heb of heb gehad. Ik hoop dat die mensen zich realiseren dat er andere mensen zijn die daar onwijs mee kan kwetsen. Maar ik denk dat zolang je reageert of communiceert vanuit je onderbuik, dat besef totaal niet aanwezig is. En denk ik dat we hier in het Nederlandse, maar ook in Aalsmeer, best nog wel een hele lange weg te gaan hebben. En ik eindig mijn programma eigenlijk altijd met een opmerking als maak het mooi, wees lief voor elkaar. En dat gaat eigenlijk over dit soort dingen. Hè? Wees een beetje verdraagzaam. Er is niks mis mee. De zon schijnt niet minder voor jou omdat een ander in hetzelfde zonnetje gaat staan. Wat is dat nou toch allemaal weer? Goed, de stemming zit er lekker in, zullen we maar zeggen. Daarom heb ik weer stemmige muziek klaarstaan. Ik hoop dat het volgende itempje toch wat gezelliger wordt. We gaan luisteren naar Rondé met daarvoor de Turfy Gang en de Bankzitters. En als eerste Ed Sheeran met het mooie nummer Camera.

Zo. Nou, we blijven even in het Aalsmeerse. Sterker nog, we blijven even op het Raadhuisplein. Want het is daar nooit saai. Zo staan we daar met z'n allen spelletjes te doen. Zo staan we daar met 200 man te demonstreren. En zo staan we daar aanstaande maandag. De doden van de oorlog. Sorry hoor. En aanstaande maandag vindt daar onder andere dodenherdenking plaats. Ja, zo kom ik er beter uit. Goed, programma Dodenherdenking Aalsmeer en Kudelstaart. Op 4 mei wordt in Aalsmeer en Kudelstaart zoals elk jaar stilgestaan bij de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog. In Kudelstaart gebeurt dat bij het monument De Propeller aan de Zwijtsestraat. In Aalsmeer-Oost is de herdenking bij het monument Hell's Fury in de H-Buismalaan. En in Aalsmeer-Centrum wordt de herdenking gehouden in de burgerzaal in het raadhuis aan het Raadhuisplein. Het jaarthema is de geschiedenis leren begrijpen. Nou, gezien het vorige onderwerp zijn er nog een aantal mensen die zich daar wat meer in mogen verdiepen wat mij betreft. In de burgerzaal in het raadhuis begint de herdenkingsplechtigheid om 19:30. De burgerzaal is open vanaf 19:00. Burgemeester Guido Oudekotta houdt een toespraak en er worden gedichten voorgedragen door leerlingen van de Jozefschool en kinderburgemeester Marije van Dijk. De muziek wordt verzorgd door het Aalsmeers Harmonie onder leiding van Michel de Haas. Na de taptoe, die wordt geblazen door trompetist Marcel Spargaren, wordt 2 minuten stilte gehouden, gevolgd door het zingen van het Wilhelmus. Daarna volgt de kranslegging bij het oorlogsmonument in de gevel van het raadhuis. Deze kranslegging is voor de aanwezigen in de burgerzaal op grote schermen te volgen. En tot slot kan iedereen vanuit de zaal langs de kransen lopen en zelf desgewenst bloemen neerleggen. De ceremonie in en buiten het raadhuis wordt uitgezonden op het tv-kanaal van Radio Aalsmeer. De herdenking in Kudelstaart begint om 19:30 bij het monument De Propeller aan de Zwijtsestraat. Jaap Overbeek van Dorpsraad Kudelstaart leidt de herdenking op deze plaats. Het monument is een herinnering aan de in 1942 in de Westeinde neergestorte Short Sterling bommenwerper. Het doet stilstaan bij iedereen die gevochten heeft voor de vrede in Nederland of waar ook in de wereld is uitgezonden geweest voor een vredesmissie. Kinderen van de 3 basisscholen in Kudelstaart leveren een bijdrage met gedichten. Judith Keese houdt namens het gemeentebestuur een toespraak. Enkele veteranen brengen een militaire groet en leggen een krans. De herdenking wordt muzikaal omlijst door muziekvereniging Flora onder leiding van Michiel de Boer. De taptoe wordt gespeeld door Jessica van der Meulen Tuinhout. Na de 2 minuten stilte, gevolgd door het Wilhelmus, worden de kransleggingen gedaan. Dan tenslotte gaan we naar Oost, want daar is de herdenking bij het monument Hell's Fury aan de H-Buismalaan. Vanaf 19:50 wordt er muziek gespeeld en om 19:30 heet Anjo van Staveren van het wijkbestuur u welkom en geeft wethouder Sybrand de Vries een toespraak. Namens het gemeentebestuur. Dorpsdichter Marcel Harting en jongeren dragen een gedicht voor. Ronald Ganzenboom geeft een toespraak namens het wijkbestuur. En de taptoe wordt geblazen door Boet. Oh, ik dacht altijd van Kijk, maar Boet Kijk. Na de 2 minuten stilte volgt het Wilhelmus en worden kransen onder begeleiding van Scouting, Biel en Willem Barends gelegd namens de Stichting 4-5 mei Aalsmeer, namens het gemeentebestuur, namens het wijkbestuur en namens de kerk. Daarna is er een défilé langs het monument en wordt er afgesloten met koffie, thee of limonade en 1 koekje. Ja, dat is voor het eerst zonder mannenkoor Cornamora. Als ik het wel heb. Vorig jaar waren ze er nog bij. En ik weet eigenlijk niet beter dan dat ze er altijd bij waren. Onder een grote partytent. Maar ja, het koor is niet meer. Dus ja, ze zijn er niet meer bij. Heel jammer. Maar goed, ja. Als je geen leden meer bij elkaar kan krijgen, dan houdt het natuurlijk een klein beetje op. Dan is er nog, nou ja, een verrassing wil ik het niet noemen, maar er worden boekjes uitgedeeld. Opnieuw brengt namelijk Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer in samenwerking met, jawel, Aalsmeer vandaag, een boekje uit met verhalen van en over inwoners van Aalsmeer die de Tweede Wereldoorlog meemaakten. 9 portretten van mensen wiens grootvaders of vaders als militair vochten of in het verzet zaten, ofwel, want dat was hier ook wel gebruikelijk, ofwel aan de verkeerde kant stonden. In 9 interviews vertellen deze Aalsmeerders over wat de oorlog met hen deed en hoe het doorwerkte in hun verdere leven. Het boekje Oorlog verandert mensen is vanaf 4 mei verkrijgbaar.
Eens even kijken. Het wordt ook uitgedeeld op 4 mei aan de aanwezigen tijdens de herdenkingen in Oost, Kudel en bij het Raadhuis. En daarna is het tijdelijk te koop voor €5 bij de Bruna in de Zuidstraat. Dus ja, ik zou zeggen lees. Hè? Want oorlog heeft altijd impact aan welke kant je ook hebt gestaan. Ja. Dus even kijken, het is 5:11. Wat schiet het alweer lekker op? Ik heb 8 minuten muziek klaarstaan en daarna dan gaan we tot een afronding van deze aflevering van Gaat Alweg, man. Dus nou, ik ga het allemaal niet oplepelen wat ik heb uitgekozen. Ga lekker achterover hangen. Hou hem hier op Radio Aalsmeer. En tot zo.

0: Zo. Nou, die ging er bij mij heel lekker. Ik bedoel, hij lag bij mij heel lekker in het gehoor. Move your body. Life is simple. Ja, het is 5:02. Ik zei al nog een paar plaatjes. En dan is het weer tijd om netjes afscheid van elkaar te nemen. Ik ben er over 2 weken weer. Want volgende week sta ik in Brugge. Andermaal achter de Kamado. Om weer deel te nemen aan een barbecue-wedstrijd. En ja, ik kan alleen maar mijn best doen en hopen dat ik mijn positie in de top 10 op Europees niveau weet vast te houden. Nou, geweldig toch? Ik kan het niet meer benadrukken dan dat ik nu doe, maar maak er een ontzettend mooie tijd van. Mooie weken en wees een beetje verdraagzaam en extra lief voor elkaar. Er is al zoveel haat en ellende in de wereld. En een glimlach, een groet. En je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn. Maar respecteer elkanders mening een klein beetje. En dat valt niet altijd mee, dat begrijp ik. Maar dat geldt ook voor mezelf natuurlijk. Valt niet altijd mee. Maar ja, we moeten het er maar mee doen. En een ander overtuigen van je eigen gelijk, dat heeft wel helemaal geen zin. En ook dat geldt voor beide kanten van deze gepolariseerde maatschappij. Dus dat. Goed, ik heb nog 1 plaatje klaarstaan. En dan chase ik naar huis, terug naar mijn gehaktballen en spinazie. Offenbach met Overdrive. En nou ja, dat zeg ik. Geniet nog even van het zonnetje. Ik geloof dat het los gaat vanavond qua onweer. Daar kan ik ook weer niet op wachten. Vind ik fantastisch. Geniet wat je, waar je maar van genieten kan. En we spreken elkaar spreekwoordelijk over 2 weken weer. Tot de volgende keer. Dag.
1: Muziek voor in de middag. Radio Aalsmeer. Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het sein brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen, met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen er wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen dan is het bewolkt en vallen er buien. Het wordt dan 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer? Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.
1: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achteroverdrukte. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Na een steekincident in de Groningse plaats Winschoten gisteravond zijn in totaal 8 mensen opgepakt. De politie kreeg een melding over een incident op straat. Agenten konden toen vrijwel direct 5 mannen oppakken. Korte tijd later vond de politie 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Na de natuurbrand bij het Harde zijn nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was 5 dagen bezig met blussen, samen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is het bewolkt en vallen er wat buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.